0: Vanuit de Verenigde Staten melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: regio-info.
1: Het week Kribbe de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbe de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: Radio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV krimpen u uit non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september... geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Regio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door. Via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die

0: kon zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
2: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
3: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
2: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer.

0: Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: morgen krimpende waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpende waard. Goedemorgen.
1: Ja. Een hele goedemorgen op deze mooie donderdagochtend 20 augustus van het jaar 2026. We zitten weer aan de ene laatste, volgens mijn bescheiden mening, aan de ene laatste donderdag van de maand. Dus volgende week zal het dan weer zo zijn, de Nederlandse producten. Maar nu doen we nog gewoon de reguliere uitzending. We zeggen Gerrit, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Nico.
1: Hoest.
2: Ja, goed.
1: Ja.
2: Je microfoon klinkt anders.
1: Ja, klinkt heel anders, ja. Ja.
2: Vorige week hadden we het, zit je nou in een kelder of in een
1: gegeven? Ja.
2: Daar hoor ik bij mezelf een beetje een apart geluid, maar goed.
1: Dat is allemaal een beetje apart.
2: We zijn apart. We zijn apart.
1: Zeer zeker zijn we apart. Maar goed, dat terzijde, wat gaan we doen vandaag?
2: Nou ja, goed, het gedicht was op tijd weer binnen.
1: Oh, mooi.
2: 11:01 gisteravond.
1: Ah, nou, dat is een prachtige tijd van Erik.
2: Zo is het stuk in de nacht, maar dat is in dit geval niet het geval.
1: Nee.
2: En we hebben een lekker nummer gekozen trouwens. Van Fleetwood Mac. Dus nou, dat hoort je straks ook.
1: Ja, dat is straks.
2: Nou, kijken of we wat...
1: Alhoewel, het wordt weer een beetje een droom met die dan. Fleetwood Mac.
2: Het is... inderdaad. Tussen haakjes.
1: Ja, daarom.
2: En ik heb het gedicht al een beetje doorgelezen. Het zit wel aardig in elkaar.
1: Kijk.
2: En we kijken waar de klemtoon ligt.
1: Ja, uiteraard.
2: Nou, voor de rest, informatie zoeken is natuurlijk nog steeds een beetje dunnetjes in de waard. Dus we kijken of we wat kunnen vinden.
1: Ja.
2: Maar we hebben wel wat hoor, natuurlijk. We hebben altijd wat natuurlijk.
1: Altijd. Er
2: zijn ook nog wat dingen te doen in de omgeving. Ik heb hier wat stukken tot zondag 23, dus nou, daar komen we wel uit.
1: Waarlijk.
2: En ik heb gezien dat er in Krimpen aan de IJssel een cultuurcoach aangenomen is.
1: Oh joh.
2: Ja.
1: Aha.
2: Dus die gaan we dus binnenkort eens even met een bezoek vereren natuurlijk.
1: Ja.
2: En kijken of ze inderdaad ook genegen zijn om
1: wat
2: mee te doen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: Want in september gaat het seizoen natuurlijk weer beginnen.
1: Ja.
2: En dan zou het leuk zijn natuurlijk, als we net als Mariska, dat wij altijd hadden.
1: Ja.
2: Dat hij dan het van ons overneemt.
1: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Hoeven wij alleen maar de naam veranderen.
2: Ja, dat scheelt.
1: Van in plaats van Mariska komt Jan.
2: Bijvoorbeeld.
1: Of Pieter Klaas, kan
2: het. Ja, maakt dat niet uit. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook weer een aantal releases. Zo zeggen ze dat zo mooi. Releases,
1: joh. Hallo.
2: En één keer was daarvan gewoon Jan. Je zei Jan, gewoon Jan.
1: Gewoon Jan.
2: Met het nummer Doe het.
1: Doe het.
2: En Denise, Driana, het toeval bestaat niet. Het zijn twee lekkere nummers. Ik had er nog eentje gevonden, dat was van Henk Dissel, Chansen. We moeten kijken of we die nog wat tussendoor kunnen verrommelen. En voor de rest kijken we van in de waard. Ik heb er wat sites openstaan. Er staan wat dingen op dat we kunnen gebruiken.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat het wel goed komt, Nico.
1: Ja, nou ja, dat is wel te open in ieder geval. Want anders zitten we hier wel. Voor Jan Doedel.
2: Dan gaan we gewoon aan de koffie, Jel.
1: Dat ken ik nog, ja. Ja, lekker bakkie. Ik zag nog wat sloopwafels liggen, dus we zitten helemaal goed. We zijn overgebleven gisteravond. Gisteravond een goede avond gehad, zo lekker met onze collega's van de sport. Dus we zijn weer helemaal up-to-date.
2: Ja, dat gaat natuurlijk allemaal weer beginnen. En dan, logisch dat je even de koppen bij elkaar steekt. Van, hoe gaan we dat nou aanpakken?
1: Ja. Ja, nee, maar ja, zeker. Want ja, dus, we hebben heel veel regio-wedstrijden gaan we krijgen natuurlijk. Dus ja, welke wedstrijd kunnen we wel en welke wedstrijd kunnen we niet doen? Maar
2: ja, dat is waar.
1: Dat wordt even wat zoeken dan natuurlijk aan het hart.
2: Komt goed.
1: Oké, orde van de dag.
2: Oh, ga ik nog even bijpakken? Ja, ik ben er klaar voor.
1: Oké.
0: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
1: Als voor jou.
2: Hij is getiteld Ik geloof nog in mijn dromen. Ik geloof nog steeds in mijn dromen. Daarnaast in mijn onvervulde wensen. In de hoop dat ze uit zullen gaan komen door te luisteren naar inwendige grenzen. En als het hart en buik niet goed voelt, dan zal dit gevoel ook kenbaar maken. Zodat het mij onderhuids niet onderkoelt. Want voor deze ijzige kilte moet ik waken. Zo zal ik echt trouw blijven aan mijn natuur. Een innerlijke kompas bij geboorte gekregen. Zo blijven mijn doen en laten volledig puur. En de tijd zal nog dat ik op aarde zal bewegen. Mijn stille dromen zal ik zo gaan realiseren. En bij teleurstelling kan ik niet opgeven. Zonder dat een pijnlijke knauw blijft kleven. zodat ik het eindresultaat echt kan accepteren. Hij had de bijpasselijke titel van Dreams van Fleetwood Mac.

0: Ja, wat gaan we nou krijgen, jongens? Oh, dat was Dreams.
1: Ja, dat was Dreams.
0: Ja, dat was Dreams. Ja, ja. Dat is natuurlijk met een klap afgelopen.
1: Ja, je
0: dat hij wakker wordt natuurlijk.
1: Ja, denk het, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is zoiets, ja.
1: Nou, laten we eens met wat leuks beginnen.
0: Ja, oh ja?
1: Een berichtje.
0: Oké.
1: Heel de Waard bakt. Nou, kennen we natuurlijk bij het programma natuurlijk Heel Holland bakt.
0: Ja.
1: Van Max. De Hele Waard bakt zoekt de beste amateurbakker van de Krimpen Waard. Nou, dat is iets leuks natuurlijk.
0: Ja.
1: In het najaar staat de Amositia Lekkerkerk in het teken van bakken. Het Dorpshuis Lekkerkerk organiseert de Hele Waard bakt. Een nieuwe bakwedstrijd voor enthousiaste amateurbakkers uit de Krimpen Waard.
0: Heel wat leuk.
1: Ja, inderdaad. Het initiatief komt vanuit de programma Relatiebeheercommissie van het Dorpshuis Lekkerkerk. Zo, dat is een lange naam.
0: Ja.
1: Wendy en Bert zijn de afgelopen periode bezig geweest met de voorbereidingen van de wedstrijd. Tijdens de bakavonden, 4 bakavonden zelfs, krijgen de deelnemers de kans om hun creativiteit en bakkunsten te laten zien.
0: Mm.
1: Iedere week krijgen de deelnemers een nieuwe opdracht waarin wordt aangegeven wat er gemaakt moet gaan worden. Oh, dat is altijd leuk. Beetje verrassing-effect.
0: Ja.
1: Het grootste deel van het bakwerk wordt thuis gedaan. Oh, de afwerking dan in de Amositia of zo.
0: Oké.
1: Oh, staat er inderdaad achter.
0: Oh, gelukkig.
1: De afwerking en presentatie worden vervolgens plaatsgevonden in de Amositia, denk ik. Hè? Ah. Nou, dat hadden we zelf al door natuurlijk.
0: Ja.
1: De bakavonden worden gehouden op maandag 5, 12 en 26 oktober aanstaande. En maandag 2 november steeds om 7 uur 's avonds tot 10 uur. Tijdens iedere avond worden de weekwinnaar gekozen met die een gouden speld ontvangt. Kijk, dat is de waardering.
0: Zo.
1: En op zondag 8 november van 12 tot 3 uur in de middag volgt de grote finale. Dan wordt bekend wie de beste amateurbakker van de Krimpen Waard mag noemen. En er kunnen maar 10 thuisbakkers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden natuurlijk op de website van Dorpshuis Lekkerkerk. Nou, dat is nog eens een leuk ding. Ze hebben een schitterende poster gemaakt. Die zat er netjes bij. Mooi, heel de Waard bakt, groot gepresenteerd, Krimpen de Waard, dan zoeken we jou.
0: Ja.
1: Oké, mooi. Nou, ik ben benieuwd, we horen het vanzelf dan.
0: Ja, als we weten wanneer het is, dat zou toevallig met donder zijn, kunnen we gebak gaan eten.
1: Mooi, spreken, dat is toch een toeval zijn. Ze hebben het klaar, ja, kunnen we net zo goed.
0: Ja, dat zullen we het graag uitdelen, toch?
1: Ja, nee, inderdaad. Ja. Nou, dat brengt me bij het volgende. Koffie.
0: Oké.
1: Goedemorgen.
0: Best.

0: Hey,
1: Mr. Tambourine Man. Die Danny de Muk.
2: Je hebt er zin in.
1: Ja, dat dacht hij, zeg.
2: Moet hij in de rij?
1: Ja, natuurlijk moet hij in de rij. Ja, dacht je dan.
2: Ik krijg weer een beetje hol geluid, net als vorig.
1: Oh ja, maar komt hij natuurlijk er anders zitten.
2: Zou kunnen.
1: En net wanneer hij natuurlijk nu zit.
2: Laten we het daar maar op houden.
1: Ja, natuurlijk.
2: Is dat...
1: En dat ik praat even naast de microfoon.
2: Oh.
1: Ja, dat was het, ja.
2: Dan krijg je van een...
1: Krijgen we nog wat te melden? Of dan zeggen we, nou joh, ik zoek even en dan gaan we zo een plaatje en dan...
2: Nou, ik zit hier weer een berichtje voorbij komen van... Het is 2026 een slecht wespenjaar. Nou, ik heb er nog niet veel gezien.
1: Nee. Oftewel ook goed. Ja. Goed wespenjaar dan.
2: Ja, voor ons wel natuurlijk. Ja. Hoeveel wespen heb jij gezien dit jaar? Nou, grote kans dat je geen of maar een paar enkele gezien hebt. Veel mensen vinden het verontrustend dat ze zo weinig wespen zien. In een ander gebied in België en het Verenigd Koninkrijk hebben diverse media al melding gemaakt van zorgwekkende late aantallen wespen. En in Nederland is het beeld niet anders. Al zal niet iedereen dat zo ervaren natuurlijk.
1: Nee.
2: Als je in de buurt van een wespennest zit, ja, dan komen ze wel langs. Met de nationale wespentelling hopen natuurorganisaties een beeld te krijgen van de stand van de verdeling van de verschillende wespensoorten in Nederland. Nou, de nationale wespentelling is een van de vele tellingen die in ons land inmiddels kent. En mag nog steeds grote belangstelling rekenen. Ja, dus dan vraag ik mij af, hè. Als je nou, dan zie je, dan zie je ze allemaal voorbij vliegen. Dan kun je er nooit bijhouden, die dingen.
1: Lijkt me niet. Ze lijken allemaal op elkaar, toch?
2: Ja, ze hebben geen rugnummer. Hè?
1: Nee, daarom. Dus
2: als jij net in mijn voetbal zegt, joh, nummer 1, dan weet jij wie het is.
1: Ja, maar ja, tuurlijk.
2: Wesps,
1: ja. 24, ja.
2: Nou goed, men wil graag weten hoeveel dat een beetje rondvliegen. Dus dat kan je dan, even kijken, waar kun je dat melden? Nationale Welbert, telling.nl/tellingen en dan afdeling wespen. Ja, dan kan je dus... zie je er veel in je tuin? Ja, even opschrijven en stuur het even in. Daar zijn ze blij mee. Dus,
1: nou mooi.
2: Ze mogen maar even doen.
1: Zo is het. Dus?
2: Ja.
1: Tellen.
2: Wespen tellen.
1: Oké. Danny Veraal.

0: Ja, Danny Vera natuurlijk. Here we go, dame. Dat is. Het was natuurlijk zo dat kampioen Maarten van der Weijden. Die ging zwemmen, weet je. Maar hij is gisteren natuurlijk uit het water gegaan. Ja. Omdat hij zich niet zo heel lekker voelde. Misselijk, buikklacht, et cetera. Hij is een donderdag alsnog het water ingegaan. Van der Weijden start zijn etappe vanuit Gorinchem. Zet koers dan richting de Knippenwaard. Woensdag werd besloten de etappe door Waalwijk, Heusden, Woudrichem en Gouwe-Horinchem overslaan vanwege de gezondheidsklacht. En donderdag liet Van der Weijden weten dat hij alsnog niet volledig fit voelt, maar toch de tocht probeert voor te zetten. Als de omstandigheden gunstig blijven, wordt Van der Weijden donderdag rond 17:15 verwacht bij Nieuwpoort. Daarna zwemt hij richting de Lek. Stempelpunt 14 aan de Lekdijk in Amstel, waar hij naar verwachting rond 8:00 zal arriveren. Vandaag dus, hè?
1: Ja, ja.
0: Vervolgens zet hij koers naar Schoonhoven. Via de voorhaven komt hij in de Zilverstad binnen en bereikt hij even voor 9:30 het stempelpunt 15 aan de haven van de Grote Kerk. Kort daarna volgt een dagetappe in de gracht in Schoonhoven. Wanneer zijn herstel goed blijft verlopen, hervat Van der Weijden vrijdagmorgen zijn zwemtocht vanuit Schoonhoven. De route gaat dan via de Vlist, Haastrecht, Gouden, Oudwater, Woerden. En de planning voor vrijdag blijft afhankelijk van zijn gezondheid en andere omstandigheden onderweg. Met de 22 stedentocht haalt Van der Weijden geld op voor het onderzoek naar de directie van de late gevolgen van kinderkanker. De opbrengst gaat naar voor live programma van de Prinses Maxima Centrum. Let wel natuurlijk, de tijden die kunnen natuurlijk een beetje verschillen. Goed, houd in ieder geval op de hoogte. Blijf in ieder geval RTV Knippenwaard volgen. Want daar zal ongetwijfeld nog wat meerdere dingen bekend gaan worden. Hoe het precies gaat worden. Dus hopende dus dat het inderdaad met Van der Weijden goed blijft gaan. En dat hij inderdaad zijn tocht voort kan zetten. Zoals hij dat in gedachten heeft en had. Dus ja, wat dat gaat hopen maar. Dat het inderdaad goed gaat met Van der Weijden.
1: Ja, van harte natuurlijk. Het is natuurlijk al een monster tocht weer.
0: Ja, monster tocht. Zeker. Ja, absoluut. Mijn dorp.

0: even wachten.
1: Ik eerst. Ik eerst. Maar goed, we gaan er natuurlijk ergens over. En dan, ja, dan ga je het krijgen natuurlijk. Alles gaat dan mis. Je klapt er geen microfoon aan. Dat wil niet stoppen. En kraakt weer als een zenuwen. En,
0: ja, goed. Zit je te praten, dan begint dat ding ineens...
1: Ja, begint ineens tekeer te gaan, joh.
0: De microfoon scheef.
1: Zo, jammer hoor, hè.
0: We hadden het over de luisteraars van de klas vanmorgen in het AD. Er komt een nieuwe spin, die rukt op. En dat schijnt zo'n centimeter 7, 8 doorsnemen, inclusief poot, hè? Als je daar zijn poot uit... Wat moet je doen? Rustig laten zitten, stond erbij.
1: Ja.
0: Nou ja, omdat hij valt aan. Dus als je zich een beetje bekneld voelt of geïntimideerd, zegt hij van... wacht jij eens even.
1: Ja.
0: En dat voelt dan hetzelfde als een wespensteek.
1: Oké.
0: Hoe vang je dan zo'n ding? Is je altijd een glas eroverheen en dan een biertje er gewoon lekker buiten zetten?
1: Ja.
0: Want deze moet je niet pas pakken, denk ik.
1: Nee, gewoon...
0: Ja, dat zou dan beter zijn natuurlijk. Maar dan krijgen we van die aardige reacties van de natuurbeschermers. Moet je niet doen.
1: Money, nee.
0: Maar ja, dan kunnen we natuurlijk ook een rode stip op zijn schild zetten. En dan weten we in ieder geval dat we hem gezien hebben.
1: Ja, dat kan.
0: Dit even de info.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: Goed.
0: Jeugdcentimeter.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Simon en Carmichael. Ja. Hey. Mr. Robinson.

0: Hey, Mr. Robinson. Ja, Maarten van de is weer aan het zwemmen.
1: Ja, we zien het.
0: En we zien het. Hij is bij Gorinchem. En hij, nou ja, als dat allemaal zo doorgaat, dan zullen we hem ook nog hier in nou, niet in Bergama, maar in Amstel en ook een schouwen over kunnen verwachten. En dat zullen we dan, kunnen we het allemaal rechtstreeks blijven volgen. Maarten van de Weijen, dat allemaal doet.
1: Ja, inderdaad, er staat al een stand van een huidige tussenstand 26.000 uit. Nou goed, we hadden het net even voorlezen, maar in ieder geval 26.000 euro meer is er al gedoneerd.
0: Ja. Dus helemaal goed.
1: Ja.
0: Met Maarten van de Weijen. Toch? Prima. Voordat we naar de. Dan is een Harpo. Ja. En dan gaan we zo naar Frans.
1: Ja, zeker.
0: Oké.

0: Harpo. Een moviestar. La la la la la la. Ja, we gaan het pauzeren, zeggen we dan daarop. Toch? En
1: we krijgen...
0: Wat krijgen we nou?
1: Een kwart voor.
0: Tuurlijk, ik krijg een kwart voor en dan is dit...
2: Ik ben Frans Bauer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: Oh ja, joh. Nou, ons hart en mijn hart gaat zo tekeer. Mijn hart gaat zo tekeer. Frans Bauer!

0: Ja, yeah, Frans Bauer, gedraaid om. Natuurlijk, 9:45, zoals u van ons gewend bent. Altijd op de laatste donderdag van de week. Nu we het daar toch over hebben. Vandaag, laatste donderdag van de week, hoor je.
1: Ja, het gaat door, hè?
0: Man, het gaat snel.
1: Kijk, wat zie ik hier?
0: Het gaat heel snel als je naar je zin hebt, natuurlijk, hè?
1: Nou.
0: Wat wou je zeggen?
1: Nou, mijn telefoon gaat een eigen leven leiden.
0: Ah, ja, ja.
1: Hij schiet van het ene.
0: Dat hebben we eens meer met telefoons, hè?
1: Ja, maar dat soort zeggen. Ik krijg allemaal van die advertenties ertussen. Daar baal ik van.
0: Maar... Ja, maar dat is je eigen schuld.
1: Ja.
0: Want als je nou bijvoorbeeld een tuinstoel zoekt...
1: Ja, dan krijg je allemaal thuis.
0: Dan krijg je thuis iedere dag een tuinstoel erbij. Ja,
1: maar dit ging over Mars.
0: Mars?
1: Reep.
0: Ja, dat
1: begrijp ik. Daar heb ik niet op gezocht.
0: Niet?
1: Nee.
0: Dus je kreeg nu Mars, maar ook een nuts en een bounty.
1: Het gaat om het volgende. Want een schoonmaker vond onlangs een 35 jaar oude Marsreep uit 1991 in het huis van een hoarder. Zo'n verzamelaar, hè? Destijds woog die nog 62,5 gram en kostte ongeveer 25 cent. Tegenwoordig is een Marsreep geslonken tot 40 gram. Dus kun je nagaan.
0: Ja.
1: Terwijl de prijs is gestegen naar 1,30 euro. Niet alleen het product is flink gekrompen door de shrinkflation, ook de inflatie heeft hard toegeslagen. Je betaalt nu 5 keer zoveel voor een stukje minder chocolade. Er wordt al geboden om die dingen in handen te krijgen. Weer een verzamelaar natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik denk, zie ik nou staan. Een Mars van zoveel jaar oud.
0: Mars van een kilo, ja.
1: Ja, maar goed, het kan gebeuren.
0: Ja. Nou hebben wij hier een tv hangen.
1: Ja.
0: En er staat op, volgens mij, vanaf 6:15... rechtstreekse beelden van Maarten van Wende.
1: Ah, ja, inderdaad.
0: En 6:15, toch? Want die 18, volgens mij is 18:15.
1: Even kijken, staat hier... Ja, 6:15 bij Nieuwpoort. En dan hij is in Schoonhoven, 9:20. Ja, inderdaad. Volg ons op RTV, de TV. Hè?
0: Ja. Donderdag starten we om 6:15. Ja, 6:15 met Nieuwpoort, daarna voor Amstel en Schoonhoven. Oké. Oh, leuk. Leuk, jongens, dat je dat allemaal kan volgen, toch?
1: Ja,
0: op TV.
1: Ja,
0: op RTV Krimpenwaard.
1: Bij RTV.
0: Zo is het.
1: Zo is dat.
0: Zo is het net. Ja, mooi, joh.

0: Ja, lekker plaatje, jongens. Hier hebben we gedraaid bij RTV Knippenhard op deze laatste donderdag van de week. Ik hoefde niet te zeggen dat het Cliff Richard was.
1: Nee, dat
0: en niet met de Shadows dit keer, maar met de Drifters.
1: Drifters?
0: Ja, maar de laatste, de Drifters heette de Shadows later. Hè. Dus dat is allemaal. Het is weer een hele. Een nieuwe reminder heet dat dan.
1: Zo gaan we naam changing.
0: Ja, natuurlijk.
1: Naam changing.
0: Naamverandering?
1: Nou ja, hetzelfde.
0: Okay.
1: Ach ja, goed, weten we.
0: Het is toch wat, hè? Man, nou. Je leert hier nog wat op deze de laatste donder van de week, dames en heren.
1: Jongen.
0: Ongelooflijk. En nu?
1: Ja, vertel eens.
0: Zeg jij het, man.
1: Nou ja, houdt u van Zeudeboelen?
0: Houdt u van Zeudeboelen, ja.
1: Ja, nou, dat kan, hè.
0: Dat kan. En dan kan je, als u van Zeudeboelen houdt, kan je ook wel mee met zo'n reis van... we zijn er bijna.
1: Oh ja.
0: Dat doen ze ook altijd in Zeudeboelen. Ook fanatiek, hoor. Ja. Man.
1: Iedereen zijn eigen ballen mee.
0: Ja, natuurlijk. Ja ik moet met een ballen van anderen gooien.
1: En een doekje, weet je wel, en zo'n magneetje om op te raken.
0: Ja, dat is wel makkelijk.
1: Heb ik ook nog niet te bukken, scheelt.
0: Nee, zeker. Maar wel ijzeren ballen hebben.
1: Maar dan zie ik hier Argento Zeudeboel, maar dat begint om 21:30. Dus dat is niet...
0: Vanochtend?
1: Ja, die zijn nog flink bezig eigenlijk.
0: Dat moet dan.
1: Ieder die interesse heeft om Zeudeboel in clubverband te spelen... is welkom om te komen kijken... en een aantal keren vrijwillig en vrijblijvend mee te spelen. Nou, ja, recreant is er elke donderdagmorgen gelegenheid om dat te doen. Bijdrage €3,50 voor koffie, thee en een koek. Nou, dat was dat.
0: Kijk, leuke koek. Sorry.
1: Ja, ik zie ook nog staan van Zomerbrits. Ja, ik heb me wel bij voorstellen. Maar ja, het is natuurlijk weinig. Nou, het ziet er wel zonnig uit. Dus
0: ja, absoluut. Ja,
1: dat is in de Meidoornstraat in Bergambacht, in de Waard.
0: Ja.
1: Om 2:30 vanmiddag. BC Bergambacht organiseert weer Zomerbrits. Aanmelden kan via Henk. Nou, ik denk dat je gewoon even aan de deur moet.
0: Ja, dat wil je even bellen.
1: Dat denk ik ook even bellen. De kosten zijn €7 per paar. Per speelmiddag is er een prijsje beschikbaar. Oh, dat is ook leuk.
0: Aha.
1: En iedere Britse is natuurlijk van harte welkom. Nou, dit even ter sport. Staan nog meer? Dat komt straks al.
0: Oké. De Benning Street Fisher. Tot aan het nieuws en het weer van 10:00.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris.

0: met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen. Ja, welkom terug bij het tweede uur Goedemorgen, Krimpene Waard. En wat Christen, we schelletten van gejokt. Hè?
3: We zijn er weer.
2: Gewoon een lekker drie uur lang Goedemorgen, Krimpene Waard. Ja, op de laatste
3: een uur voorbij. Ja, 1 uur hebben we al vast gehad.
2: Ja, als je nu pas inschakelt, hebben we een uur gemist, dames en heren. En dan, dat zijn natuurlijk in de problemen. Want dan weet je niet, als je kan niet helemaal over meepraten natuurlijk.
3: Nee, als het ter sprake komt, dan sta je met de mond vol tanden.
2: Dan heb je het geluk dan dat ik bij de kapper geweest ben, nee, met de tanden geweest ben. Anders was het ook nog...
3: Een beetje lastig. Zeker weten. Ja. Eens even kijken.
2: Wat gaan we doen?
3: Goed, we hebben wat info uit de waard natuurlijk.
2: Ja.
3: Dan gaan we straks contact zoeken met Denise Driana. Met haar nieuwe nummer Toeval bestaat niet. En dan gaan we ook nog naar de column van BNB. In dit geval wethouder Saskia Bijl.
2: Oh, nieuwe.
3: Die heeft wat te vertellen. Dus, en dan zitten we even vogelvlucht weer bij onze André Hagens plaat natuurlijk.
2: Natuurlijk.
3: En ertussenin, dat vullen we gewoon op.
2: Helemaal goed. Dus we doen nog een Engelse en dan een Nederlandse en dan bellen we.
3: Ja,
2: gaan we. Oké. Dan doen we een George Baker Selection.
3: Oei, een tijdje terug.
2: Ja, maar Morning Sky. Morning Sky! Ja, dan komt ze. Oké, sorry. George Baker!

0: Morning Sky. Ja, zeker BZN? Nee.
1: Nee, geen BZN.
0: Nee, het was geen BZN. Nee, dames en heren, dat heeft u goed opgemerkt dat dit geen BZN was. Nee. Dit was gewoon Jules Baker.
1: Zo is het.
0: Goed, we gaan even fietsen.
1: Gaan we gaan fietsen?
0: Ja, denk het wel. En dan gaan we...
1: Tegenwind of niet?
0: Ja, dat gaan we horen hoe dat zit.
1: Oké. Okay.
0: Ja? En dan horen we gelijk of het tegenwind is.
1: Yes.
0: Amazing Stroopwafels. Fietsen!

0: Fietsen, ja, de Amazing Stroofwafels. Gedraaid om 16 minuten over het klok van 10 uur en contact gezocht. En ik hoop gevonden, want we hebben dan uiteraard hebben we dit.
1: Nu Arco en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden en dan zeggen we Denise, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed met u.
0: Ja, dankjewel, Hilde. Wat lief. En hoe is het met u? Ik voel me eigenlijk helemaal goed. Toeval bestaat niet. Dat is misschien al een toeval bestaat niet. Is dat een geïnspireerd door iemand? Toeval bestaat niet? Of dacht je van, ja, ik heb mijn vriend ontmoet en dat is ook geen toeval bestaat niet?
2: Nee, eigenlijk is die clip zeg maar natuurlijk pas later gekomen. Dus het was, ja, ik wist van tevoren niet van oké, ik ga dit en dit doen. Ik heb het lied ook niet zelf geschreven.
0: Nee.
2: Hij is eigenlijk voor mij geschreven. Jochem Fluisma begon daarmee. En toen zei hij van, nou, dat klinkt wel vrolijk. En toen heeft Jelle hem afgemaakt zoals altijd. En ja, zo is het eigenlijk tot stand gekomen.
0: Ja, Jochem Fluisma is geen onbekende natuurlijk in het radiogebied.
2: Nee, klopt. Nee.
0: En dat is natuurlijk prachtig om dat zo'n iemand dan daarmee te kunnen beginnen. En dan is het natuurlijk ook leuk om dat hij zegt van nou, mooi plaatje in ieder geval. Of heeft hij dat heeft hij het niet afgehoord?
2: Nou, ja, dat wel. Hij is ook bezig met mijn volgende plaat. Maar het komt eigenlijk omdat ik altijd wel bij Jelle van Leeuw en Dominique de Bond, zeg maar, zit.
0: Ja.
2: Ik heb sinds kort, ja, ben ik eigenlijk gewoon ook aangenomen in die studio. Dus dat is wel heel vet. Dus er zijn nu wel grote plannen aan het aankomen. En ik heb nu wel echt gewoon, ja, hun die alles voor mij gaan regelen. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja. Videoclip erbij.
2: Ja.
0: Opgenomen in Rotterdam en Hoek van Holland.
2: Klopt, ja.
0: Dat houdt in dat jij niet zo ver uit de regio woont van de Krimpende Maart dan? Of?
2: Nee, ik woon hier sinds kort in Rotterdam, dus het was echt letterlijk thuiswedstrijd.
0: Ja, dat kan ik zeggen. Ja, nou ja, mocht je een keer in de thuiswedstrijd willen komen doen bij ons in de studio. Je bent van harte welkom, bieden we laatste donderdag van de week. Ja, dat komt. Want je nieuwe plaats aan het, althans, als ik zo zie natuurlijk, je hebt al. Dit is al de volgende nieuwe die daar al aankomt in 2026, toch? Want het is al de volgende, toch? He, want je had Fata Morgana was je voorganger.
2: Klopt, maar ik heb
0: wel
2: flink doorgepakt inderdaad met die liedjes.
0: Ja, ja, nou ja, dat is mooi, toch? Ik bedoel, hobby, heb je van je werk je hobby kunnen, of nee, van je hobby je werk kunnen maken? Of moet je er altijd nog een beetje haar bij knippen of zo?
2: Ja, ik zeg het altijd zo, de meeste mensen die hebben natuurlijk een bijbaan bij wat ze leuk vinden. Sommigen in de supermarkt, sommigen bij die of dat. Okay. En ja, eigenlijk als mensen mij vragen van ja, waar werk je? Dan zeg ik ja, ik treed op. Dus
0: ja, ja.
2: Het is eigenlijk gewoon mijn bijbaan. Daarnaast volg ik nog een studie waar ik het ook druk mee heb.
0: Ja.
2: Een
0: studie nog waar je druk mee hebt? Studie, welke kant erin? Welke richting ga je op? Moeilijk?
2: Ja, ik studeer voor handhaving.
0: Kijk eens aan, dat is mooi.
2: Ja.
0: Toeval bestaat niet. Heb je dat nummer al een keertje voor het grote publiek gebracht? Of zijn we een van de eerste die het brengt?
2: Nou, voordat hij uit was, heb ik hem toevallig ook gezongen bij verschillende feesten. Dus hij is al zeg maar niet onbekend voor de mensen. En daarna kwam hij pas uit. Dus eigenlijk kennen de mensen hem al wel voordat hij uitkwam.
0: Kijk eens aan. En hoe werd hij ontvangen? Helemaal goed. Want ja, dat zie je natuurlijk vaak genoeg, hè, dat mensen gewoon al bijna weten hoe het liedje zit zonder dat het uitkomt. En dan staan ze allemaal al mee te zingen. Dat ik denk van, hoe is het mogelijk dat ze dat al weten?
2: Ja, dat is bij Roxie Dekker natuurlijk ook gebeurd. Maar ik wist al van mezelf dat ik wel de volkse kant gewoon nu op ga. Dus ja, daar gaat ook een nieuwe start komen van dat. En toeval bestaat niet, daar zit natuurlijk ook wel wat volks in.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat de mensen eigenlijk ook wel enthousiast reageerden. En ja, mijn team wat ik achter me heb staan, zei ook wel van ja, volks is wel echt wat jou ligt. Dat is wel echt jouw kant, dat past goed bij je stem. Ja, dat vind ik zelf ook. Dus daar ga ik ook lekker mee verder.
0: Ja, warme gitaarpartijen. Ben je een liefhebber van dat soort instrumentale gebeuren van gitaar en zo?
2: Ja, ik vind dat heel vet. En nog het meest vet is dat jij dat allemaal dus zelf instuurt. Ja, hij is zo muzikaal, dat is echt bizar. Ja. Maar ik vind het dan altijd heel leuk, al heeft hij weer een nieuwe band voor mij gemaakt en een nieuw liedje. En hij, zelfs met covers, al treed ik bijvoorbeeld op met, ik heb nu bijvoorbeeld Koele Zomernachten van Rutger, die zing ik ook in mijn optredens.
0: Ja.
2: En ik vind het dan zo vet dat hij dan gewoon, ja, dat zelf ook inspeelt, zeg maar, dat hij er gewoon een nieuwe band van maakt. Dan denk ik, ja, hoe dan?
0: Ja. Ja, dan zal hij misschien denken van, hoe kan het, hoe dan, dat zij Denise die mooie plaat zo inzingt. Zo kan hij het ook denken natuurlijk, hè, toch? Hè, want ja, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten.
2: Ja, dat zeker waar.
0: Natuurlijk, mooi om. Maar in ieder geval een mooie nieuwe plaat gemaakt, want ja, je bent door de ballotagecommissie gekomen. Dat houdt in dat wij natuurlijk meerdere nummers ontvangen. En dat we altijd dan via de commissie natuurlijk altijd denken van, althans Gerrit is de commissie, dat die denkt van nou, dit is een goede plaat, dan gaan we die promoten in ieder geval.
2: Nou, dat is mooi.
0: Mooi toch, ja natuurlijk. Nou, toeval bestaat niet, staat helemaal klaar. Zoals gezegd, de uitnodiging ligt er. Dus moet je in de buurt komen van de Krimpenwaard. Wij zitten in Bergambacht. Maar goed, RTV Krimpenwaard is overal ook wereldwijd te beluisteren. Dus altijd even zoeken. Even naar RTV Krimpenwaard en we weten precies waar we zijn. Dus mocht je een keer in de buurt komen, we hopen je dan in levende lijf een keer te ontmoeten. Met je nieuwe single. Dan kom ik een keer lekker aan met de nieuwe single. Dan krijg je een bakje koffie, dat staat nu klaar, maar dan zetten we voor jou een nieuwe. En dan gaan we nu een plaatje draaien. Wij wensen jou heel veel succes met alles wat je doet. En maak er een mooie zomer van.
2: Heel erg
0: bedankt. Ja. Graag gedaan. En tot horens. En veel geluk, met alles wat je doet.
2: Bedankt.
0: Oké, dag.
2: Doei.

0: nog allemaal staan in de lekkere nieuwe single van Denise Driana.
1: Ja, die gaat gelijk door. Hè.
0: Ja, die wil gelijk door natuurlijk. Ja, ja. Dat is logisch ook nieuw. Ja.
1: Toeval bestaat niet.
0: Toeval bestaat niet, maar goed, dan moeten we graag op een knopje drukken en dan zeggen stop tot hier en niet verder.
1: Ja, en dat lukte wel. Maar goed, senioren laten zich op het zomerplein op de Krimphof goed smaken.
0: Nou, dat was, wat laten ze goed smaken?
1: Ja, een ontbijt.
0: Oh, ontbijt!
1: Ja, dat was wethouder Saskia Bijl, die horen we straks nog. Opende woensdagochtend voorafgaand het seniorenontbijt, de festiviteiten van het Zomerplein in Krimpel-Nijssel. Dat is voor het raadhuis.
0: Ja.
1: Het hele plein is afgesloten met voor evenementen. Ziet
0: er
1: leuk uit. Vanwege de regen werd het ontbijt natuurlijk even naar binnen gehaald en in de Krimphof gehouden. Vele senioren lieten zich de uitgebreide maaltijd goed smaken. Nou, dat zit, en de foto ziet er goed uit.
0: Ja.
1: Het Zomerplein wordt georganiseerd tijdens de afsluiting van de Algrabrug. Vanwege groot onderhoud en biedt daar van woensdag tot en met zaterdag activiteiten voor jong en oud. Nou, op het programma staan onder meer workshops, beachsporten. Er is zelfs een beachsportveld aangelegd. Zand op zand, dus wat dat er gaat pakken zoals was. Wandel- en fietstochten zijn er, bingo, muziek, kinderactiviteiten en silent disco. Dan loopt iedereen zo te wiegen en denken we staan die te doen natuurlijk.
0: Ja.
1: En ook bezoekers terecht op het zomerterras, want er staan verschillende foodtrucks en zo waar je even terecht kan. En een volledig programma staat op de website van de Krimphof.
0: Nou, kijk eens anders, heel mooi toch. Dan gaan wij gewoon een lekker plaatje draaien.
1: Zeker.
0: Okidoki, daar komt ie. More than words. Extreme.

0: Tot aan het gaatje. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, je hoorde wel waar die zijn vingervugheid van vandaan hebben.
0: Ja, ja, ja, absoluut. Ja, zeker, zeker. En twee stemmen gezongen natuurlijk aan het eind. Ook, heel mooi.
1: Ook nog.
0: Mooi, althans, wij vinden het mooi. Vindt u er niks aan, dan mag je ermee moeien hoor. Ja. Want je kan gewoon bellen. 0182-890182. Dan kom je zo vanzelf niet in de uitzending, maar gewoon aan tafel bij ons, zeg maar. Ja. Aan tafel bij ons. En dan kan je vertellen wat je wel en wat je niet hebben wil. En dat is makkelijk genoeg, want ja, ik wil dit of ik wil dat, weet je wel, zus of zo. En dan draaien wij wanneer je zegt, nou, ik heb een plaatje in wil ik draaien. Dat mag, maar we hebben natuurlijk ook die app.
1: Ja, de app. En er staat inderdaad ook dat je er gelijk door kan zenden naar, als je een opmerking hebt. Hè?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus dat kan ook nog, dames en heren. Dat is dat, dat je zegt van, nou, ik wil eigenlijk wel even, dan kan dat.
1: Ja, bij mij spreken studio, apenstaatje, rtvkrimperwaard.nl. En dan zie ik hier, pop, daar is hij. Dus zo snel kan dat gaan.
0: Zo snel kan het helemaal gaan. Dus mocht u zeggen van, nou, ik wil maar ermee bemoeien met dat donderdagochtend gebeuren. Dat mag, want wij zitten er niet voor ons, maar we zitten er voor u.
1: Jo, zo is dat.
0: Toch?
1: Inderdaad.
0: Oh, dat is gezegd, ik hem.
1: Nou.
0: Ja, nou ja, praat maar.

0: En ja, dat was dan natuurlijk de... wat was dat weer? Oh ja, de Morning Stars on 45.
1: Ja, Stars on 45.
0: Stars on 45. Dat is helemaal goed. Wij gaan over tot de orde van de dag. En moet ik even kijken.
1: De klom.
0: De klom, ja. Dan is deze volgens mij.
2: Hoogste tijd voor de wekelijkse kolom. Samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
0: Wie krijgen we van?
1: Wethouder Saskia Bijl.
0: Oké. Okay.
3: Zomerplein in de regen? Na alle dagen met warm weer kijk ik naar de weersvoorspelling en zie ik de nodige regenwolken aankomen. Een beetje verkoeling zou niet verkeerd zijn, zeker niet voor de planten. Nu hou ik zelf niet zo van regenjassen en paraplu's, maar ik wil wel graag met de fiets blijven gaan. Ik laat me dan dus gerust nat regenen met alle gevolgen van dien. Bij deze dus alvast een verzoek om daar geen foto's van te maken. En nee, ik ben niet echt een ijdel type. Ook nooit geweest. Toch is het na alle tapas in Spanje geen gek idee om fysiek nu weer eens iets actiever te worden. Al is het alleen al om de extra pontjes er weer vanaf te trainen. Vanaf 19 augustus is daar een mogelijkheid voor op het Zomerplein. Het Raadhuisplein is omgetoverd tot een plein om samen te komen. 3 weken lang, van woensdag tot en met zaterdag. Hierdoor hopen we dat ook mensen die door de week werken langs kunnen komen. En of je nu wil freerunnen, beachvolleyballen, lijndansen of wandelen, er zijn opties genoeg. Er zijn speciale activiteiten voor kinderen met een fysieke beperking. Er is een seniorenontbijt en muzikale activiteiten. Wil je niets actiefs? Dan zijn er genoeg mogelijkheden voor gewoon een hapje en een drankje. En gaat het regenen? Dan plaatsen we een tent. Ik hoop jullie daar te zien.
0: Nou, dankjewel.
1: We gaan wel eens kijken van de week.
0: Ja, ja. Ja, leuk. Dus dat was dan in ieder geval eigenlijk nieuwe wethouder dan,
1: ja,
0: zeker?
1: Klopt, ja, Saskia bij een nieuw, ja.
0: Ja, ja.
1: Dat klopt.
0: Over het zomerplein. We gaan even nog 1 plaatje en dan gaan we naar H6.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Toch? Michael Field. Morning Light Shadow.

0: Moonlight Shadow, ja. Lekker plaatje, dat doet het toch? Ja, best wel aardig. Lekker.
1: Zeker, zeker. Ja, een tijd geleden dat we die gehoord hebben trouwens. Ik vind het zo leuk een beetje dat dubbele stemgeluid een beetje erachter.
0: Ja.
1: Ja, mooi.
0: Ja, heel mooi, ja. Ja, maar prima. Over tot de orde van de dag, dames en heren.
1: Ja, we gaan naar André.
0: Ja, André. We gaan naar, want het is kort voor elf. Kort voor elf alweer. Joh, we gaan het daar zelf in de zin hebben. Ongelooflijk.
2: Het is rond de klok van kwart voor elf. Tijd voor André. Tijd voor André.
0: Tijd voor André. En ik heb een plaatje die je niet vaak hoort van André.
1: Nou, dat is leuk.
0: Want wij zitten iedere week, maar hij zingt 2 weken. Ja, dat bezingt hij dan. Hè. 2 weken. André Hazes.
1: Oké, we gaan luisteren.
0: Is goed.

0: André Hazes. Ja, zo'n plaat die je niet vaak hoort.
1: Geen bekende, maar toch wel een leuke tekst.
0: Ja, toch? Ja, ja wel, joh. Ja, joh. Ja, ja. Mag het.
1: Schilderclub.
0: Schilderclub,
1: ja. We hebben net gehoord van over het Zomerplein. Nou, dat is inderdaad vandaag ook. Op het Zomerplein om 2:00 creatieve schilderactiviteiten. Schilder een eigen zonnebloem, of een ander zomerstrafeel natuurlijk. Leeftijd van 4 tot en met 99 jaar. Iedereen is welkom. Kosten zijn gratis. Nou, aanmelden kan je. Ik denk, nou, ik kan beter gewoon binnenlopen. Ja. Het is van 9 tot 12 uur. Nou, oké, ik kan nog even gaan schilderen dan. Op het Zomerplein.
0: Leuk.
1: Ja, er wordt weer wat afgebritst, zie ik hier ook in die hele lijst aan, zeg. Want vandaag ook, of vanavond, in de Lekke Kerk, in Amersitia, 7:45, Lekke Kerk organiseert weer Zomerbrits. Er worden 13 keer gespeeld op de donderdagavond. Aanmelden kan vooraf bij de Britsclub. Of, ja, ik denk gewoon even binnenlopen, even kijken of de zaal voor nog een plekje is, hè, met z'n vieren of met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Het is vanaf 7:30, kostte €4 per persoon per keer. Of €42 voor bijbetaling de hele reeks. Maar goed, dat moet u natuurlijk uiteraard zelf weten. Nou, volgende. Want ik zie ook nog dat er een historisch café in Theater Concordia is gepland op 3 september. Oké, dat duurt nog even natuurlijk, maar ja. Je kunt vast die agenda zetten. Is er weer een historisch café in Theater Concordia. Iedereen is van harte welkom tussen 2:30 en 4:00 in de middag om naar Concordia te komen. Elke eerste donderdagmiddag van de maand, nou, even in de gaten houden. Vanaf 2:30 tot 4:00, ik al zei, organiseert de historische vereniging Haastrecht een historisch café. De vereniging wil graag inwoners van Haastrecht de gelegenheid geven om eventueel vragen te stellen natuurlijk.
0: Ja.
1: Of uiteraard ook kennis te maken met de vereniging en eventueel een plaats te vragen te stellen over een verhaal te kunnen doen over de historie of zo. Er zijn historische boeken, documenten en of foto's aanwezig. Discussiemogelijkheden natuurlijk volop.
0: Dus?
1: History.
0: We gaan naar de history. Wij draaien wel eens een keer. Wij draaien natuurlijk wel eens een keertje uit de Oranje Top 30.
1: Ja, ja.
0: En hebben we nu de hoogste binnengekomen, hebben we. En dat is Thomas Bergen.
1: Oh.
0: Als je de keuze had. Gaan we nou luisteren?
1: Ja, lekker.
0: Is goed. Als je de keuze had. Thomas Bergen.

0: Goed, Thomas Berger, de hoogste nieuwe binnengekomen in de Oranje Top 30. Oh ja, ja. En op nummer, weet ik veel, 22 natuurlijk, man. Kijk even om je heen.
1: 22. Daar
0: zie je, 22, ja.
1: Ja, ik zie hem. Ja, als je de keuze had. In de achterraad. Ja. Maar als je inderdaad aan 7 plaatsen gelijk bam in de top 30.
0: Ja, mooi. Nee, maar helemaal goed. Dus wat dat, nee, prima.
1: Zie ik nog meer die flink gestegen zijn of zo? Nee, hè?
0: Die flink gestegen zijn, ja, zeker 16 plaatsen gestegen zag ik ergens. Dus dat is ook nog niet te gek.
1: Nee,
0: maar dat komt dan strakjes wel, hoor.
1: Ja,
0: hey, toch?
1: Nee, tuurlijk.
0: We gaan eerst even naar Mike Oldfield.
1: Dat lijkt me een goed plan.
0: Als, ik denk, laatste gedraaid voor het nieuws van 11 uur.
1: Ja, als ik naar de klok kijk, komt dat ongeveer wel uit.
0: Ja, denk ik ook wel. Maar daar komt hij. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: gebruik van moeder dat de plaat al afgelopen zou zijn van de klok van 11.
1: Maar nee,
0: hij heeft nog maar het dertigtal seconden. Dus ja, we gaan even wat anders versieren natuurlijk. U weet dat wij dat best wel kunnen. Jawel. Als het een beetje mee zit.
1: Ja, als alle knoppen willen
0: als alles mee zit, en als alles meeloopt, hebben we nou nog een optocht.
1: Ja, als het goed wil, ja.
0: Ja, als alles meeloopt dan.
1: Kijk.
0: Goed. Allee, hoppa. Dit is de begin, maar ook de eindtune van ons programma natuurlijk. Maar de eindtune van het tweede uur. Straks aan de andere kant van de klok van 11. Komen we heel graag bij u terug. Met nog een uur lang Goedemorgen Krimpenwaard. Met Gerrit en Ike.
1: Joe.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen. Hoe weet Chris dat allemaal, dat wij er samen zijn, hè?
3: Ja, fantastisch.
2: Zo, ja, ongelooflijk, ja. Want ja, Chris maakt wel eens meer dingen.
3: Ja, zeker.
2: Onder andere dit ook.
0: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
2: Wat gaan wij doen? Nog in het laatste uur?
3: Oh ja, ja, tuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Nou, goed, we hebben in ieder geval een promotie natuurlijk nog.
2: Ja.
3: Van Gewoon Jan.
2: Gewoon Jan.
3: Gewoon Jan. Titel Doe Het.
2: Ja, Doe Het.
3: Ik vond het een aardig ritmisch nummer. Dus
2: okay.
3: Dat productieteam die maakt ook andere liedjes voor Yves Berensen en Tino Martin. Dus ja. Het is geen kleine jongen, dan zo zeggen.
2: Nee.
3: Dus hopen dat dat een beetje bij u aanslaat.
2: Ja, natuurlijk.
3: En hebben natuurlijk, ja, dan komt natuurlijk rond 11:30. Dat is natuurlijk sport. Een shot voor de
2: dag. Ja.
3: Ik weet niet of er alweer geklaviast
2: is. Nou ja, we hebben wel wat te melden, ja.
3: De klaviast is er nog niet zeker.
2: Nee. Dat
3: duurt nog even.
2: Die zitten nog in de zomerreces.
3: Oh ja. Die zijn aan het vals spelen.
2: Zoiets denk ik, ja.
3: Ja, en dan als laatste natuurlijk ons vaste item natuurlijk. Jannes natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk al logica. En die slaan we ook niet over.
2: Nee, dat doen we zeker.
3: Dus wat er gaat, en kijken wat we aan berichtgeving nog uit de baard kunnen toveren. Vanaf vrijdag en zaterdag kijken voor het weekend of we daar nog wat kunnen aanvullen. Ik denk het wel. Dus.
2: Oké, okay. Helemaal goed. Ja. Morning has broken. Cat Stevens.

0: Cat Stevens, Morning Has Broken. Even de discussie van de auto wel, auto niet. Nou, en dan krijgen we gelijk een plaat die dan we verder wil. Maar beginnen we niet aan. Nee joh, we beginnen we helemaal niet aan. Want we hebben even dit, denk ik. Hè?
1: Hey, hallo, ik ben Frans Duits en ik vind het geweldig dat de lokale radio met Goedemorgen Krimpenwaard veel aandacht besteedt aan Nederlandstalige muziek. En, dames en heren, veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Groetjes van Frans.
0: Ja, het is niet je nieuwe single, Frans, maar nee, hij is wel waardiger. Hij wil wel waardiger. In ons café, Frans en Janne Wagner.

0: Ja, het cafébezoek wordt natuurlijk ook in landen gewoon steeds minder. Maar inderdaad, je bent daar nooit alleen. Want de barkeeper staat ook altijd achter de bar natuurlijk. Ja. Als je binnen bent. Toch? Ja. Dat scheelt wel.
1: Ja, dat scheelt wel, ja.
0: Dan ben je nooit alleen, anders is het een beetje eenzaam.
1: Dan zit je alleen aan die toog.
0: Ja, nee, dat is niks. Nee. Contact gezocht en gevonden?
1: Ja.
0: Oké, we gaan het over tot de orde van de dag en dat is dit.
2: Nu Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Dus we hebben contact gezocht met gewoon Jan. Jan, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Hoe is die?
3: Ja, lekker.
0: Ja, moet natuurlijk met zo'n mooie nieuwe single.
3: Ja, nieuwe single. En ik ben vandaag ook nog aan het winkelen met mijn twee dochters. Dus,
0: Dat is helemaal fantastisch.
3: Ja, toch. Dus ik heb alle reden tot vreugde.
0: Ja, en waar mag jij winkelen met je dochters?
3: In welke stad? In dit geval Utrecht, Hooggaterijnen.
0: Dus dat is op een steenworp afstand van onze studio eigenlijk.
3: Ja, dat snap je. Ik denk, ik kom wel even lekker dichtbij om het goed te voelen.
0: Ja, nee, helemaal goed. Maar als u nog eens een keer een nieuwe single uitbrengt, dan mag je ook bij ons in de studio komen om dat te promoten, hoor. Gelijk zelf.
3: Oh, nou, dat is ook leuk.
0: Want wij zitten op iedere donderdag. Ik zeg altijd iedere laatste donder van de week, maar dat houdt in iedere donder. Van 9 tot 12, dus je bent van harte welkom.
3: Dan goed eventueel. Om te weten.
0: Maar goed, Jan is terug. En hoe?
3: Yes. Of niet?
0: En hoe?
3: Ja.
0: Hij komt stevig uit de startblokken. Met een track die gemeen en meteen de speakers uitknalt. Leuk toch?
3: Ja, eens. Ik vind hem echt knallen. Ik ben er echt super blij mee, inderdaad.
0: Ja, want je hebt niet de mensen de beste natuurlijk die jou als productieteam ondersteund hebben.
3: Nee, klopt. Inderdaad. Vredeveld en Russian. Ja. Dat zijn toch wel topproducers van onder andere Yves Behrens, Tino Martin, Marcus Schuitmaker, en dan noem eigenlijk allemaal maar op.
0: Ja.
3: Ja, dus ik ben vereerd zeg maar dat ik in dat rijtje mag aansluiten.
0: Ja.
3: Ja, en ik voel hem zelf terugkomen in de productie, in de kwaliteit. En daar ben ik heel blij mee.
0: Dat kan ik mij voorstellen natuurlijk. Jan is terug. Dat wil zeggen, ben je er een poosje uit geweest? Of is dat gewoon maar een uitdrukking van dat hij terug is?
3: Nee, dit is meer een uitdrukking gewoon, inderdaad. Dus een paar maanden geleden kwam ik met Parijs. Dat was mijn laatste nummer, die was in april.
0: Ja.
3: Het is nu niet heel veel later, maar toch weer 4 maanden verder. En meer in die context ben ik weer terug.
0: Ja, oké. Dus na Parijs, dan was jouw laatste single. En dat is nog niet zo heel lang geleden, toch?
3: Nee, in april.
0: Waarom? Dus wat had er gehad? Ja, kom in mijn armen.
3: Het valt mee. Ik kom in mijn armen, ja.
0: Ja, ook. Heel vaak droom ik van jou.
3: Ja, het is veel romantiek, zeg maar.
0: Ja, dat valt wel op, ja. Nee, helemaal goed. Maar nu een heel andere genre. Althans, gewoon een lekker stevig nummer. En hoe is die tot stand gekomen? Hebben ze gezegd van, joh Jan, we hebben een leuk nummer voor je, kom er even bij.
3: Ja, dat is meer inderdaad. Normaal schrijf ik mijn nummers ook zelf. En ook qua muziek, zeg maar, in ieder geval in grote lijnen. Doe ik de melodielijnen en dergelijke. Maar in dit geval hadden zij hem al eigenlijk op maat voor mij gemaakt.
0: Ja.
3: Dus inderdaad, moest ik eigenlijk meer aangeven van hey, wat is nou een beetje wat in de buurt komt van wat ik leuk vind, hè?
0: Ja.
3: Dus denk aan Robert van Hemert, Mona Lisa, nou noem maar een beetje dat genre zeg maar op.
0: Ja.
3: Dat heb ik aangegeven en daar hebben zij zelf eigenlijk de vrije hand genomen om dit in te vullen op deze manier. En ook qua tekst heb ik eigenlijk geen inbreng gehad. Nou, misschien een paar woorden, zeg maar. Maar eventjes 95% of meer hebben zij voor mij gedaan.
0: Ja, ja, oké. Nou,
3: dat was nieuw voor mij.
0: Oké, ja. Nou, vandaar dat hij terug is. Jij bent nu in Utrecht aan het winkelen. En uit welk kom je daar ook vandaan, uit Utrecht gebied?
3: Nee, ik kom uit Arnhem, geboren en getogen.
0: Ja.
3: En daar wonen ik samen met mijn twee dochters. En wat ik zeg, we hebben vakantie. Dus vandaag leek een mooie dag om een keer een dagje te winkelen.
0: Ja, leuk. Ja,
3: ja toch?
0: Ja, natuurlijk.
3: Dus altijd wel gezellig hier in Utrecht.
0: Ja, ja, ja. Heb je van je hobby, want zingen was en is je hobby, je ook je beroep kunnen maken?
3: Nee, ik ben ook niet zo heel gek lang bezig.
0: Oké.
3: Het is absoluut nog mijn hobby. De weekenden en de avond inderdaad.
0: Ja.
3: Nou, die vul ik nog niet eens volledig daarmee. Maar dat gaat langzaamaan steeds meer worden.
0: Kijk al.
3: Ik heb de Vierdaagse gedaan. En ik heb volgende week nog een festival hier bij mij in de buurt.
0: Ja.
3: En de verjaardag en zo. Maar dat gaat langzaamaan, komt dat steeds meer... wordt die agenda steeds meer gevuld.
0: Ja, want je hebt toch wel meer dan 5000 luisteraars per maand. In ieder geval op Spotify.
3: Ja, klopt, ja.
0: Dus,
3: ja, eens.
0: Ja, ja. Dus dat is niet zo slecht, toch?
3: Nee, klopt.
0: Helemaal goed.
3: De
0: uitnodiging staat er. Dus jouw volgende nieuwe single kom jij bij heel ons hier zelf promoten. Jouw
3: zeker.
0: Nieuwe single van Doe Het, staat helemaal klaar. Wij wensen jou nog een fantastische vakantie natuurlijk, want ja, ik hoor dat nog heb. En als je weer moet werken, nou werk ze dan natuurlijk. Doe rustig aan daar in Utrecht en kijk lekker om je heen. We wensen jou alle geluk van de wereld en hopen dat deze single prima aanslaat bij de mensen waar je het voor doet. En veel succes. En
3: super, dankjewel.
0: Tot horens en misschien tot ziens.
3: Maak een mooie show van nog, hè.
0: Oké, hoi.
3: Hey.

0: it, do it voor mij. Mooie nieuwe single van Gewoon Jan. Die al ongetwijfeld nog een Gewoon Jan achternaam zou hebben. Maar goed, dat terzijde. Leuke nummer in ieder geval. Leuk nummertje.
1: Ja. Kijk, ik zie het ook nog staan. Vrijdag, samen in beweging. Nou, dat is misschien ook wel leuk. Eens even kijken hoor.
0: Ja.
1: Oh, is het een lekker kerk in de Boomgaard. Om 9:00 meer bewegen voor ouderen met Wilma de Jong. In de recreatiezaal van de Boomgaard.
0: Hmm.
1: Elke woensdagmorgen van 9:00 tot 11:45. En elke vrijdagmorgen van 9:00 tot 10:00. Nou, loop eens even binnen als je even wat wil bewegen.
0: Ja, natuurlijk. Leuk. Gezellig.
1: Oh, is ook nog een wandelgroep. Gooi je ook nog even bij.
0: Nou, begin maar toch.
1: Dat is van, in Johan Bruikplein 11 in Gouderak. Dus het dorpshuis staat daar.
0: Ja.
1: Wandelgroep in Gouderak. Iedere vrijdag 9:15 start het dorps. Start bij het dorpshuis. Gezellig wandelen en bewegen in groepsverband. En lekker praten natuurlijk over de wel en wee van de Krimpenerwaard.
0: Zo is het. Lekker.
2: Deze zomer sluit je af in de Krimpenerwaard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Vader, welkom dus aankomende zaterdag in Stolwijk. En volgende week zaterdag hier in Bergambacht. Dan kan je de geld uitgeven. Vandaar Money, Money, Money. Tommy James en de Chandelle.

0: Money, waar je uit kan geven. Dus op de braderie in Stolwijk. En natuurlijk ook hier in Bergambacht. Zaterdag en volgende week. Nou, ja. Mooi kan het niet worden. Toch? Ja, het kan mooier worden als het weer een beetje meewerkt.
1: Zeker, zeker. Dan wordt het echt gezellig uit.
2: Het is rond de klok van 11:30. Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: Nou, daar komt hij dan. Aankomende zaterdag, schot voor de boeg. Nog vriendschappelijke wedstrijden. Maar vanavond is er in Goudrak het Jan Lingen toernooi. Wat jaarlijks dan de opening is van eigenlijk het voetbaltoernooi. Wat er dan gaat geschieden hier in de regio. De ploegen van Moddrak, Stolwijk, Goudrak, Gouda beginnen vanavond om 7 uur met de wedstrijd Moddrak, Stolwijk. Om 9:15 is dan de Goudrak tegen Gouda. En zaterdag is dan de finale van dit evenement. En dat is al jarenlang een begrip in de regio. Het Jan Lingen toernooi. Jan Lingen, het toernooi vernoemd naar Jan Lingen. Alleskunner bij de voetbalvereniging Goudrak, die alles al gedaan heeft, van voorzitter, secretaris, begeleider, veld, noem maar op. Jan is echt een duizendpoot daarin bij de VV Goudrak. Dat doet hij al jarenlang, met heel veel plezier overigens. En op zaterdag is hij ook altijd te vinden in de kantine voor het ontvangen van de gasten die dan de wedstrijd spelen op die zaterdag. Aankomende zaterdag is het zover dat er ook vriendschappelijk gevoerd wordt. Bergambacht tegen Perkouw. Om 2:30 begint die wedstrijd. Of Jan er naartoe gaat, durf ik hier vandaag niet te zeggen. Ik heb het gisteravond hebben wij een meeting gehad. Ik heb helemaal vergeten om te vragen of Jan morgen, zaterdag naar Bergambacht tegen Perkouw gaat. Wat wel live is, is aankomende zaterdag DCV tegen Spirit. Twee ploegen die in de tweede klas acteren, maar die aankomende zaterdag toch een vriendschappelijke pot gaan spelen. Dat doen ze eigenlijk bijna ieder seizoen weer aan het begin van het nieuwe seizoen. De wedstrijd. En dat is dit jaar ook. In ieder geval, ik ga er naartoe. En het is een wedstrijd die daar zal zijn. En Hans Paling die gaat het allemaal aan elkaar hier in de studio organiseren. Dus wat dat te gaan is dat aankomende zaterdag weer sport bij de RTV Krimpenerwaard. Yo, ik hoor jou niet.
1: Nee, ik zei ook niks.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk, je geknalt er meteen een plaat achteraan.
0: Ja, dat doe ik ook.
1: Daarom hou ik even mijn mond.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer is een plaat in de Oranje Top 30. Is er eentje van Marco Schuitmaker en heet Lesou. En die staat op dit moment klaar.

0: wel een lekker nummer. Dat moeten we toch wel even melden, toch?
1: Up tempo. En,
0: ja, die nummers 1, die gaan het toch moeilijk krijgen nog, denk ik. Want hij gaat hem er tegenaan, hoor.
1: YouTube. Die twee, weet je wel, die aan het vorige week draaide toch. Ik bedoel, dus Scope ook natuurlijk, maar ook 13 plaatsen gespeeld.
0: Ja.
1: En als je kijkt naar de top, ja, dan komen ze toch wel erg dichtbij daar.
0: Ja, absoluut, dan komen ze heel dichtbij. Ja,
1: we gaan het volgende week zien.
0: Of
1: we gaan de week daarna maken.
0: Ja, maakt allemaal niet uit. We zullen eens kijken hoe het zit.
1: Ja.
0: Toch? Maar ja, het
1: is zo. Heb jij zin in line dance?
0: Line dance, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch op country muziek, toch?
1: Ja. Nou, dat kan je inderdaad op vrijdag op het Zomerplein, op het Raadhuisplein in Krimpen aan IJssel. Vanaf 12:30, line dance op het Raadhuisplein. Beweeg je mee met muziek en geniet van een gezellige middag. Leeftijd volwassenen, kosten zijn gratis.
0: Ja.
1: Nou, moet er meer. Je kan gewoon even aanschuiven, noemen ze dat.
0: Oh, leuk. Ja, joh.
1: Dus, nou, bewegen.
0: Nou, bewegen, dat is helemaal goed. Dus dat is zo dan. Dat is mooi natuurlijk ook, hè. Dat het zo, dat men zo kan bewegen natuurlijk, toch?
1: Ja, ik vind dat de knappen staan er aan de kant. En nee, zeggen ze, doen ze een paar stappen naar voren en doen ze mee.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben ze meteen welk passie dat er is. En pst, hop.
0: Ja.
1: Dus die hebben dat meer gedaan, zeg ik dan maar.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Ja, ik stap er niet tussen. Dan ga ik een beetje op stoorzender natuurlijk.
0: Stoorzender?
1: Ja, als je ineens zegt, ik ga meedoen.
0: Ja.
1: Moet je toch wel weten wat ze doen dan. Anders dan ben je inderdaad een stoorzender. Dan, ben je gauw stoorzender af, denk ik.
0: Ja, oké. Dus jij doet niet mee, zeg maar?
1: Nee, met light dance, nee.
0: Nee, net zoals je wil natuurlijk. Ja, het is. Iedereen heeft zo zijn eigen heugenmeugd erin, hè?
1: Maar het is wel gezellige muziek, dat moet ik wel even toegeven.
0: Ja, country is best wel.
1: Country.
0: Country. Ja, best wel leuke muziek, inderdaad. En dit ook.

0: Mon amour. Ho. Mon amour. Ja, joh, je moet alles zo op. Moet zo opletten wat je doet, hè. Ja, joh, maar ja, goed. En we zitten hier ook natuurlijk amateurs als amateurs maar, hè. En doen we een vrijwilliger, toch?
1: Vrijwilliger, ja.
0: Dus
1: ja,
0: betaalde vrijwilliger, wij, toch? Kilometervergoeding krijgen, toch?
1: Ja, en vrij wel.
0: Nou, ik ook. Ik krijg ook kilometervergoeding vanaf Durp tot hier.
1: Ja.
0: Nee, alle gekken op een stokje. Nee. Even melden dat vanavond en morgen. Daar hebben we de livestream van het zwemmen, natuurlijk, van Maarten van der Weijden. En dan gaat dat vanavond om 6:15 gaat dat gebeuren, tot plusminus 9:30. Dan hoor je ook de radio, de muziek van de radio, hoor je dan op tv. Want volgens mensen die er verstand van hebben, is het nogal een beetje raar. Het geluid van die livestream is nogal een beetje irritant.
1: Oh.
0: Dus dan zeggen ze van 6:15 tot plusminus 9:30 radio.
1: Ja.
0: En livebeelden. En vanmorgenochtend om 7:30 tot plusminus 12:00.
1: Oké. Okay.
0: Livebeelden van het zwemmen van Maarten van der Weijden, die geld ophaalt voor het goede doel.
1: Nou, dat is een mooie combinatie dan. Hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, dat is helemaal goed. Dus wat dat er aan. Helemaal prima. Dit.
2: Ongeveer 11:45. Tijd voor een rasechte Drent. Jannes.
0: Ja, want het is bijna 15:15, dus dat mag het wel. Live in Ahoy, maar wel een x-aantal jaar geleden, van 2012.
1: Ah.
0: Hij gaat weer naar live in Ahoy.
1: Ja, zeker.
0: En hij heeft nog niet zo lang geleden live in de Nooi gedaan.
1: Ja, smaak te pakken.
0: Smaak te pakken, dat kan wel zeggen. Dus, Jannes, live in de Nooi met Jules Baker. En Matt Lee.

0: top. Is dat mooi of is dat mooi, dames en heren? Toch, ja joh, hartstikke goed. We hebben het weer van genoten, zullen we zeggen. En dat doen we dan iedere laatste donderdag van de week om 11:45.
1: Ja, en ook de laatste donderdag van de maand doen we dat ook.
0: Ah, oh, en ook nog.
1: Ja, ja,
0: zo'n
1: ja,
0: dag. Ja. Het is ja, nog dat, druk. Dat blijft druk, doorgaan, druk.
1: Ik heb nog een mededeling over de mobiele milieustraat. En op woensdag 26 augustus, die staat hier in...
0: Sorry, mobiele?
1: Milieustraat.
0: Aha.
1: Dat is die container waar je al die...
0: Ja. Waar alles in kunt knallen. Ja,
1: 26 augustus in Stolwijk staat hier. Daar kunt u dus grof huishoudelijk afval inleveren, zoals verfblikken, kwasten, batterijen, kleine elektrische apparaten, kunststof, speelgoed, plantenbakjes, pannen, ijzerdraad, ja, dat is een hele list, oud papier, karton, houten fotolijstjes en krukjes bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: De hoeveelheid moet in een grote boodschappentas passen, ja, anders kun je het natuurlijk ook niet kwijt.
0: Nee.
1: Grote spullen moet u bij de vaste milieustraat in gaan leveren. En hij staat in het dorpskern, op het dorpsplein, van 9 uur. Tot 3:30. Dus je hebt dan ruimte genoeg om daar even het een en ander te komen dumpen natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik.
1: En dan ben je het maar kwijt. Hè?
0: Ja, dat kan wel zeggen. Dan ben je het wel kwijt ook. En ja, wie weet dat je nog meer kwijt kan daarin ook niet. Of is dat alleen maar...
1: Nou, het is klein spul. En anders moet je inderdaad naar de Milieustraat natuurlijk. En die is ook bekend. Die zit hier in Bergambacht natuurlijk.
0: Ja. Hier hebben we natuurlijk ook de Milieustraat. Dus wat dat gaat. Nee, ik haal dat spullen kwijt, toch?
1: Zeker weten.
0: Nou.
1: Je kunt ook in je kast laten staan, maar dat schiet natuurlijk ook niet op.
0: Nee, het schiet niet op. Nee, natuurlijk niet. Nee, joh, dat is helemaal zo. Maar goed, heb jij nog iets dat je zegt, joh, Nico, draai dat of dat is even, joh.
1: Nou, wie had ik ook weer? Van die Janssen van... Ik denk die op de stik staat, geloof ik, bij Score. Moet je even kijken.
0: Ja, die stik die zit hier natuurlijk in, ja. Nou, oké, ik ga even zoeken dan. Ja?
1: Yo.

0: gaat de zon in. Je had er een Schuurmans. Gerrit is aan jou. Nico, ik heb ook nog een andere single. En die is van Henk Dissel.
1: Ja.
0: En waar gaat die?
1: Chansen. Nou, dat hebben we in het verleden allemaal gedaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus daar dacht ik, misschien is het wel wat.
0: Henk Dissel.
1: Chansen, ja.
0: Naar Henk Dissel. Chansen!

0: Ja, Sjanse. Henk Dissel. Een lekker plaatje in ieder geval. Lekker up-tempo nummer, toch? Zoals dat heet, toch? Zo heet dat toch?
1: Inderdaad, ja.
0: Oh, is het?
1: Ja, het is het einde weer van het derde uur.
0: Gaan huis.
1: Ja, ik ook.
0: Zeg het nog heel graag gedaan hebben dat we volgende week... Dus ja,
1: u hoort het vanzelf.
0: U hoort het vanzelf, dames en heren. Voor nu zeggen wij dat we het heel graag gedaan hebben. En hopen dat u het ook een beetje heeft kunnen waarderen. Ik zou zeggen, tot horens.
1: Ja, tot horens. En de zon schijnt.
0: Yo.
2: Maart komt mede tot stand door de vrienden... Veerdienst, Bergstop, Bergambacht... en autobedrijf D-Spec, het Oude Kerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt... voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn... door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen... en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren... onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs... zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni... kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten... tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen... en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
11: Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert wederom. U hebt het gehoord.

naar de weekse programma Jazz in de Polder. En altijd op donderdagmiddag, hè? In die indruk in het begin was het woensdag, dat klopt ook wel. Maar we zijn verhuisd naar de donderdag al een paar maanden geleden. Het is van 1 tot 2 uur, zoals u hoorde. Het wordt geproduceerd door Arie Kooi en die doet ook de techniek. En mijn naam is Rudolf Etten. En vanmiddag willen wij muziek laten horen van de pianiste en componiste Amina Figarova. Geboren in 1964 in de staat Azerbeidzjan, in de stad Baku, gelegen aan de Kaspische Zee. Na een klassieke opleiding in Baku is hij verhuisd naar Rotterdam en studeerde daar jazz op het conservatorium. Formeerde een sextet en maakte grote indruk in 2004 bij de CD September Suite, een gedachtenis aan de afschuwelijke moordaanslag op 11 september 2001 op de Three Towers in New York. En tijdens die aanslag was Amina Figarova toevallig aanwezig in New York. De Nederlandse en Belgische formatie dat bestaat uit Amina Figarova, natuurlijk piano. Bart Plateau, die speelt verschillende fluiten. Nico Schepers, die speelt trompet en bugel. Koert van Hek speelt tenor. En Wim Malheu is de bassist. En Kees Schrik is de slagwerker. Nou, we gaan een gedeelte van een indrukwekkende muzikale uiting van die aanslag. U hoort ook nog tenorsaxofonist Koert van Herk in het nummer Numbi. Het duurt 9 minuten, maar we laten zo 4 minuten horen en dan heeft hij al een zeer goede indruk. Hier komt dus Numbi.

Roelofs die kondigt dat al aan, een lang nummer waar we van u 4 minuten mogen luisteren. Ik hoop dat u een goede indruk gekregen heeft van de geweldige pianist Amina Figarova, die bekend staat om haar harmonieuze muziek en harmonieuze composities, want ze schrijft ontzettend veel haar eigen muziek. Een beetje bekend en beroemd geworden in Nederland, onder andere bij het label Munich Records, wat toch de geest gegeven heeft, waarschijnlijk door te veel uitgaven, tegenwoordig optredend in Amerika, en u krijgt ook muziek te horen die in Amerika gemaakt heeft. En ik heb voor me liggen een cd uit het jaar 2002 en met de titel Night Train. En Amina Figarova die treedt daar op met de namen die Roelof Haller even heeft genoemd. Ik herhaal ze maar even. Bart Plateau op fluit, haar partner Jarmo Hoogendijk op trompet, Caroline Breuer op alsax, Koert van Herk, de Belgische tenorsaxofonist Wiro Majeu op drums en de drummer Chris Strik, waar ze al jarenlang mee heeft opgetreden, maar die niet met de band naar Amerika gegaan is. En het nummer wat ze spelen is Rio Sueno, River of Dreams.

0: ook weer mooi, Ari. Ja, je kan altijd een melodie verzinnen.
1: Ja, nee, met harmonieus ook.
0: En, ja, harmonieus. Echt, ja, een, ooit een melodie en daar wordt op gespeeld. Ik vind, ja, vind het prachtig.
1: Maar ja, de solisten zijn een goed. Koert Verherk, vast deelnemer van het Brussel Jazz Orchestra. Dat is een geweldige saxofonist.
0: Ja, ja, precies. Ja. Oh, nou, ja, en heb je hierover, dat vind ik wel leuk, Marcel Reis.
1: Ja.
0: Die speelt de trompet en bugel, maar dat is geen familie. Hij heet ook R.
1: Ja, ik
0: kreeg S, maar...
1: Ik heb ook zitten kijken naar Marcel Reis, ja.
0: Ja. Goed, nadat Amina Figueroa 20 jaar in Rotterdam woonde, ging zij trouwen met de Belgische fluitist en arrangeur Bart Plateau. Had een enorme inbreuk in dat muziek. In 2005 kwam ze uit met een cd genaamd Come Escape With Me. De selectie had kleine wijzigingen, dus dat is ongeveer hetzelfde. Deze cd-opname stond maandenlang heel hoog op de Amerikaanse jazzhitlijsten. En al die 12 nummers zijn ook, hij zei het ook weer, composities van Amina Figueroa. Hier een prachtige romantische ballad, Awakening. Letterlijk vertaald ontwaken. En dat is natuurlijk samen deze dat met Bart Plateau. Hier komt de formatie van Amina Figueroa.

Ja, en omdat het zo'n geweldig cd is, Come Escape With Me, heb ik daar ook een nummer uitgekozen. Gecomponeerd door Amina Fakirova en ook fantastisch gespeeld door haar op piano. Roelof die zei het al, de normale bezetting, maar dat doet ook mee Marcel Reijs. En ik heb me ook afgevraagd, is dat nou familie van Rita Reijs? Nou, misschien heel in de verte. Het is een goede trompetist die notabene deel uitgemaakt heeft van het Glenn Miller Orchestra en een New Cool Collective Studio trompetist. Die toch heel verdienstelijke dingen gedaan heeft. Een andere die dus een beetje afwijkt van de normale bezetting is de altsaxofonist Tom Beek, die ook meedoet. En ik heb gekozen van dezelfde cd, dat vertelde ik al, voor het nummer Dancing in the Wind.

0: nu wel.
1: Dans je in de wind en dan kan het windje uit de verkeerde kant op staan natuurlijk. Ja, sorry van mijn doorbraak. Maar goed, inmiddels heeft Amina Figueroa haar formatie uitgebreid met een nentet, ofwel 9 muzici. Ze is zeer actief met optredens in Europa. En in 2008 komt het album uit Above the Clouds. Dus gaan ze boven de wolken. 12 nummers worden opgenomen. En zoals saxofonist Tineke Posma en trombonist Lauk Bouwenstein, die spelen ook mee. Niet trouwens in dit nummer hoor. Kosten nog moeite werden gespaard. Als je leest hoeveel medewerkers daaraan doen, dan kan ik me voorstellen dat mooie label Munich Records het niet heeft gehaald. Heel jammer trouwens. Ik heb er nog een paar lange leuke verhalen van. Goed. Maar uit dat album, dat mooie album, heb ik gekozen het nummer Blue Wonder.

Ja, inmiddels, althans het nummer wat u dadelijk gaat beluisteren, dat is opgenomen in Amerika, want ik weet niet precies welke datum ze daar naartoe verhuisd zijn, maar het is een Amerikaanse opname uit 2022. En ik vermoed dat Amina Figueroa en haar partner Bart Plateau hun vleugels in Amerika hebben willen uitslaan. En ik kan niet beoordelen of dat nou succesvol is, ja dan nee. Maar er zijn wel een aantal cd's uitgekomen die ook in Nederland te koop zijn. En het label van die uitgave is Amfi Records. En dat verwijst naar haar voornaam Amfi. Dus Amina Figueroa Records. 2022 is die opname. En ja, ik noem het maar even de bezetting. Uiteraard Amina Figueroa op piano. Bart Plateau op fluit. Alex Pope Norris op trompet. Wayne Scoffery, dat is een hele bekende, op saxofoon. Yasushi Nakamura op bas en Rudy Royston, hele bekende drummer in Amerika, op drums. En ze gaan een hele mooie blues spelen, Green Blues.

0: een heerlijke snelle blues kan je ook spelen.
1: Ja,
0: we hebben nogal Dallas laten horen. Ja, want ze speelt ingewikkelde muziek soms.
1: Ja.
0: Maar je blijft naar luisteren.
1: Ja, nee, inderdaad. Het is heel uitnodigende muziek. Ja,
0: want jij hebt aardig veel cd's van daar. En ik ook. En ik denk dat ze in Nederland niet zo erg bekend is. Maar dat... nou, gok ik een beetje, maar...
1: Ja, zou kunnen. Maar ze heeft natuurlijk... in de jaren, vlak na de eeuwwisseling, regelmatig in Nederland opgetreden. Ja.
0: Heb jij ze wel eens zien spelen? Nee, nee, ik nooit. Nee.
1: Nee. Maar goed.
0: Ja. We zagen het er al aankomen, Arie en ik. Ze wilden naar de Verenigde Staten. En dat gebeurde in 2012. Ze was zo blij dat de eerste opname in het app zelfs 12 noemde. Oftewel... Een vernoeming naar 2012. Deze cd werd opgenomen in New York. En op de voor- en achterkant van deze cd staan prachtige foto's op de hoes met foto's voor als voor- en achtergrond van wolkenkrabbers uit New York. Haar Nederlands-Belgische sextet bestaat nog steeds uit. Nou, ik kan het snel noemen natuurlijk. Amine Figaro op piano, Bart Plateau. Diverse fluiten. En het is ook zeer belangrijk, de carrière van Amina. Ernie Hammers, de Belgische trompetist. Mark Mommas, ook een Belgie, maar die speelde tenor. Jeroen Vierdag, bas, en die herken je altijd. En Chris, en ik lees in deze Big Shot, Strik, een zeer goede drummer.
1: Ja.
0: Ik zag laatst een foto van hem en hij was behoorlijk oud geworden. En dan weet ik niet of hij nog drumde, maar in ieder geval...
1: Hij doet met even Regim Trigulio heeft hij. Trigulio, en een orgel.
0: Dat orgel.
1: En daar doet hij aan mee.
0: Ja,
1: dus,
0: dat deed hij aan mee, ja.
1: Ja.
0: En ik heb uitgekozen het nummer New Birth, Wedergeboorte. En dat ligt natuurlijk in verband met Amerika. Hier komt het allemaal.

0: Sorry, Rolf, ik drukte even de verkeerde knop in. Dus hij koos voor een ander nummer. Ik hoop dat hij het heel erg vindt.
1: Ja, dat kan wel, ja.
0: Ja, nee, het is een technische fout veroorzaakt door mij, waarvoor excuses. En we gaan gauw even naar een ander nummer, ook opgenomen in Amerika. En de cd die heet Persistence, opgenomen in 2018. Met een, voor Amina Figueroa, een redelijk kleine bezetting. Amina zelf op piano. Res Abassi op gitaar. Bart Plateau fluit. Yasushi Nakamura op bas. En Rudy Royston op drums. Quintet is dat, en dat is toch een redelijk kleine bezetting.
2: Ja, zeker. Ja, dat is een vraag.
0: Een lang nummer, maar ik weet niet of we dat helemaal gaan draaien. Ja. Het is een Lil Poem.
2: Tuurlijk.

0: Ja, inderdaad, een lang nummer, maar niet te lang.
1: Nee, het is veel te
0: hard. Het is knap, is het eigenlijk allemaal.
1: Ja. Niet op piano, maar keyboards, als ik het wel heb.
0: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dat zo imiteren, zo'n piano. Maar het is ook makkelijk om mee te nemen, hè?
1: Ja, denk ik wel.
0: Heel veel jazzpianisten doen dat eigenlijk wel. Nou, mijn laatste nummer. En in 2024 kwam de formatie uit van Amina Figueroa. Uit met een cd genaamd Suite voor Afrika. En ik heb toevallig heel die cd een beetje snel doorgenomen. Maar alles is opgenomen in Amerika. En toevallig ontmoetten zij een koor. Namelijk het Masika Wordorgaan Koor uit Zuid-Afrika. Muziek uit Afrika is de basis van de jazz, hè, dat weet u. Dat via slavenhandel is overgekomen, onder andere naar Amerika. En ik heb hier het titelnummer uitgekozen van deze cd. En dan weet u het, dat is de Suite voor Afrika.

0: heel mooi nummer van de CD Suite voor Afrika. Ja.
1: Ze heeft wel historisch besef.
0: Ja, zeker wel. Ja. Mooi hoor. Ja, volgende week dan is het alweer de 27e augustus. De maand augustus zit er dan bijna weer op. Dan gaan we een thema doen, jazzinstrumenten. En we hebben gekozen voor de tenorsaxofoon als instrument van de moderne jazz. En dat is een dankbaar onderwerp, tenorsaxofoon. Want het is toch wel een prominent instrument. En ik weet niet of we daar één of twee uitzendingen aan wijden aan tenorsaxofoon. Want je kunt er wel 10 uitzendingen aan wijden. Maar volgende week, de 27 augustus, deel 1. En we gaan eruit met een opname van de CD Sketches van Amina Fajrova. Ik sta van dat jaar al te kijken, maar dat zie ik zo gauw. Ja, 2010. Dus nog in Nederland opgenomen. En het nummer dat heet Unacceptable. Dag.
1: Dag.
0: Dank voor de aandacht.

0: Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Hey Jan, wakker worden?
3: Hé, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT.

0: Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaert wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaert. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaert.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op

0: te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

regio-info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Beide streekomroep, RTV Midden-Holland, bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken.

0: website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokvesperingen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

regio-info. Een Alpha-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alpha-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud.

0: Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws, dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
1: Hey, hallo. Een hele goede en gezellige avond. Wat leuk en wat gezellig dat je weer luistert naar de 52e editie van Urban Vibes met Quinty. Op deze speciale donderdagavond 20 augustus 2026. En ja, ook vandaag ben ik er gezellig weer bij. Tot 7 uur, zoals altijd. En luister je gezellig met me mee. Nou, ook vanavond is het weer tijd voor nieuwe nummers. Onder andere urban nummertjes heb ik natuurlijk weer bij elkaar gesprokkeld, maar ook gewoon andere heerlijke nummers. En elke week neem ik je mee op tijdreis en wissel af met de verschillende soorten genres muziek. Urban, afro, R&B en dat snufje Hollandse hits blijft elke week terugkomen, dus don't worries. En ook bespreek ik onderwerpen zoals mindset, mental health en alleen positief nieuws. En elke week luister je naar een andere zonnige hit van de week. En ja, 2 weken geleden was mijn liefste zus Mel Melody in de studio en hebben we lekker de quiz gedaan. En afgelopen week, dus vorige week, was het een opname. En nou, ik zat dus die opname terug te luisteren, want het was dus, ja, tussen haakjes live. Als in, ik had lekker de opname al eerder opgenomen, omdat ik er die dag niet was. En toen dacht ik, nou, wat lul ik nou toch onzin in dat begin. Ja, als ik eenmaal mijn back and down geef, zoals Dennis zou zeggen, dan stop ik ook niet meer. Dus we gaan vandaag gewoon lekker vlot beginnen. En straks kom ik nog ook even terug op Maarten van der Weijden. Die is natuurlijk de geweldige actie aan het zwemmen. En komt rond 7:30 strakjes in Schoonhoven in de haven aan. Dus daar hebben we het straks ook nog over. En we gaan dus lekker beginnen met de Urban Vibes Yay or Nay. Elke week draai ik een nieuw nummer. En jullie als luisteraars mogen dan bepalen of dit een yay is. Dus of jullie hem vaker willen horen tijdens Urban 5 met Quinty, of dat je denkt, van mij hoeft het niet, dan stem je lekker nee. Kunnen jullie stemmen in de poll? Iets na 7 dan zet ik hem online en dan kunnen jullie lekker stemmen. Dus @Urban 5 met Quinty als je me nog niet volgt. En ik heb dus al genoeg geluld en het eerste nummer staat dus al klaar. Jordan Knows, BKO en Nenelg. Zo, Nenelg, denk ik. Shigegeng, let's go!

0: stemmen straks op J.
1: Ik vind het echt een lekker nummer. En dat brengt ons bij het Mental Health en Mindset onderdeel van deze week. En dat gaat over zonlicht. Een mind.perspectief. Op Instagram heb ik het berichtje van gepakt. En dat zegt als volgt. Laat zonlicht in je ogen komen. Stel je ogen binnen 10 minuten na het opstaan bloot aan natuurlijk daglicht. Nou, je denkt, wat is daar goed aan? Nou, dit activeert je biologische klok. Verhoogt de scrotonineproductie. Nou, ik weet even niet wat dat is. En het helpt je cholesterol te reguleren. Nou, het resultaat is dan een beter humeur, meer focus en een heldere nachtrust. En ja, ik vind het echt super fascinerend om op TikTok te kijken. Want ik volg ook zo'n meisje en die had dus een routine met schermvrije routine. En die gaat dan dus heel de routine doen zonder er op de mobiel te zitten. Nou, dat vond ik toch zo inspirerend. Maar ja, of ik het dan zelf ook aanpak is een tweede. Maar ja, ik wil daar wel echt wat mee. Maar goed, dus dit was weer eventjes het onderdeel van deze week. Dus doe ermee wat je er aan hebt. En misschien ben jij wel hartstikke goed en scroll je niet in dagen, uren in bed. Maar goed. Het volgende nummer is van Mart Hoogkamer. Is ook weer een nieuw nummer. En uiteraard kan ik die natuurlijk niet draaien. Want ja, het is zo'n lekker nummertje. Mart Hoogkamer.

Zola van, eventjes pieken, John Merksa, ook een nieuw nummer. En het volgende nummer wat ik ga draaien is van Delaney en Soar. En dat is de soundtrack van haar film waar zij dus in speelt, Sugar. En ja, ook een nieuw nummer. Ik dacht, ik pomp er even in, dus dit is Delaney.

0: the house.
1: De bom, doe maar 1983. En ja, we maken altijd een soort tijdreis, het uurtje van Urban Vibes met Quinty. Dus dit was 1983 en nu gaan we naar 2007. Nou, ik geef jullie even bedenktijd dat je denkt, nou, welk nummer zou ik nu draaien of zou er nu komen op Urban Vibes met Quinty uit 2007? Nou ja, ik had wel even het bedje tromgeroffen kunnen, kunnen opstarten. Maar goed, dat is onze Rihanna met Don't Stop the Music. Please don't stop.

Rihanna bij Urban Vibes met Quinty. En ja, ook nu is het weer tijd voor het weer. Het is 6:55 precies. En ik neem je even in een vogelvlucht mee met het weer. Nou, de paraplu is wel nodig. Vandaag was het ook weer aan het gieten met pakken uit de lucht. Maar ja, ik vind het stiekem ook altijd wel fijn en wat hebben. Lekker binnen, thuis werken met een theetje erbij. En dan moet de echte herfst nog komen. Laten we even kijken. Want morgen 20 en 21 augustus, dus vrijdag en zaterdag. Even spieken. Donderdag en vrijdag moet ik zeggen. Trekt dus een lage drukgebied over ons land en verdrijft de rust het hart van Nederland weer. En zowel vandaag als morgen vallen er dus verspreid over het land nog steeds stevige regenbuien die gepaard kunnen gaan met onweer en lokale windstoten. Nou, hier in Bergambacht schijnt nu de zon. Dus laten we dat dan weer even vasthouden voor de avond. En rond die 20 graden blijft het gewoon. En het weekend 22 en 23 augustus. Zaterdag stroomt er met een noordwestelijke wind nog redelijk wat bewolking af vanaf de Noordzee. En kan landinwaarts nog een spatje regen vallen. En droge periode overheersen wel. En zondag belooft een betere weekenddag te worden. De wind gaat lekker liggen en buienkans daalt nagenoeg naar het nulpunt. En de zon breekt ook wat vaker door, rond die 21 graden. Dus dat is ook een lekker nazomerweertje. En maandag en dinsdag, 24 en 25 augustus, wordt de mooiste dag van deze reeks, van het weekend ook. Met een stabiele oostelijke wind. En het blijft landelijk strak blauw en gortdroog, zeggen ze hier weer. Nou ja, de plantjes en alle gewassen hebben alweer genoeg regen gehad. Nou ja, nooit genoeg, geloof ik. En dinsdag begint eveneens zonnig, maar in de loop van de dag neemt de wolking vanuit het zuidwesten toch weer toe. Nou, toch wel een fijn vooruitzicht alsnog. De zomerse dagen zijn echt wel een beetje voorbij. Maar elke seizoen brengt weer wat moois, zou ik altijd maar zeggen. En de zonnige hit van de week is deze week een nummer uit 2006. El Mundo Bailando, Vera Perez.

Jasper van Barneveld hier bij Urban Vibes met Quinty. Hey, en daarvoor hoorde je Davido Already Falling, ook een nieuw nummer. En we naderen het laatste 20 minuten van Urban Vibes. Dus we hebben nog een paar nummertjes en dan komen de positieve nieuwsitems voorbij. En duiken we ook even letterlijk in het avontuur van Maarten van der Weijden.

0: En dat maakt dat we nu zijn aangekomen bij de positieve nieuwsitems van vanavond. En we beginnen met iets sportiefs, namelijk de hockeysters, de dames. Die hebben namelijk gewonnen met maar liefst 9-0 van Japan. En zijn door naar de volgende WK-ronden. Nou, dat met die 9-0 heeft Oranje weer... Wacht even hoor. Met de 9-0 kwam Oranje in de buurt van de grootste WK-winst ooit. Oh ja, af en toe moet je het even een stukje knippen, die zinnen. 12 tegen 1 tegen Italië in 2018. Maar dat werd dus net niet gehaald. Maar desondanks was het dus de laatste wedstrijd van de eerste groepsfase. En Nederland is de groepswinnaar. Nou, bij het WK hockey is er nog een tweede groepsfase. Dus, dus zijn ze door naar de volgende ronde. En de mannen die spelen vanavond om 6 uur. Oh, dat is al, dus hebben ze al gespeeld. Ook tegen Japan en staan op dit moment eerste in de groep. En zijn ook wel zeker van een plekje in de volgende ronde. Dus dat. En ja, iedereen heeft het wel meegekregen. De zonsverduistering. Nou ja, je hebt het wel gezien, niet gezien. Maar er is dus onderzoek geweest dat de vogels tijdens die zonsverduistering zich verstopten. En ja, ik vind dat wel mega interessant. Bij ons in de familie is het soort sowieso altijd een vogel- en natuurliefhebbers zijn wij allemaal. En het gedrag van sommige vogels is dus veranderd tijdens die zonsverduistering van eerder deze week. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Groningen. En de universiteit plaatste op ruim 40 plekken speciale kastjes die vogelgeluiden konden meten. En via een app konden de onderzoekers dan vervolgens zien om welke vogels het ging. Nou, dat waren voornamelijk, even spieken, de mezen en duiven. Die waren minder te horen dan de dagen daarvoor en daarna. Dus zij verstopten zich dus tijdens die zonsverduistering. En volgens onderzoekers komt dat doordat het heel even begon te schemeren. Dat is voor dagvogels al een teken om hun slaapplaats op te zoeken. En bij één meetkastje zagen de wetenschappers een bosuil. En dat is niet gek, want de uilen zijn vooral 's nachts actief. En de uil was de afgelopen maanden vooral na 9 actief. En de komende tijd gaat de universiteit het gedrag van vogels nog verder onderzoeken. Nou, superleuk. En dan komen we nu natuurlijk aan bij Maarten van der Weijden. Want ik open even de live hier op mijn laptop. Hij staat ook in de studio aan. Dus jullie kunnen ook het volgen natuurlijk. En ook op waarismaarten.nu. En hij is echt nu ter hoogte van de ijsbaan, zie ik. En ja, wat een prestatie. Echt petje af voor Maarten van der Weijden. Echt zo bijzonder en zo goed en zo knap. Echt een diepe buiging dus voor hem. En hij komt dus volgens mij iets eerder dan gepland aan. Ik ga nog heel even spieken. Ik had hem net nog open natuurlijk staan. Even een tel. Ben ik weer. Ik ga heel even kijken, want hij komt... Ja, er staat nog steeds om 7:45, maar dat is denk ik niet upgrade. Maar hij gaat dus de haven binnen in Schoonhoven en daarna gaat hij door. Via de voorhaven komt hij dus in de haven terecht. En komt hij op de stempelpunt 15 in de haven voor de Grote Kerk. En daarna eindigt de dagetappe in de gracht in Schoonhoven. Nou, als zijn herstel natuurlijk goed blijft verlopen, dan hervat hij morgenochtend zijn zwemtocht weer vanuit Schoonhoven. En de route voert dan via de Vlist, Haastrecht, Gouda en Oudewater. En de planning voor vrijdag blijft afhankelijk van zijn gezondheid, uiteraard en andere omstandigheden onderweg. Nou, kom ik precies uit met het achtergrondnummer. En dat brengt mij weer tot een van mijn favoriete artiesten, namelijk Martin Moreiro.
1: Het voelt als gisteren dat we nacht al lang dronken.

0: De nieuwe van Tyla, Right Now. En ja, André en ik zijn hier live in de studio aan het kijken naar de binnenkomst van Maarten van der Weijden. Die zwemt nu in de, ja, het kleine haventje, zeg maar. En heel veel bekijkt, dus dat is echt superleuk. Of hoe zeg je dat? Met fans die ook aan de zijlijn aanmoedigen. Ja, wij zijn bijna door de uitzending heen. Dus ja, we hebben nog een paar, 2 nummers. En ik ga hem even erbij zoeken. Even kijken. Ja, ik zei ook al tegen André, zo bizar hoe die dat doet en hoe dat gaat. En ja, echt bijzonder. Even kijken hoor. Nou, straks natuurlijk van 7 tot 8 horen we André. En van 8 tot 10 horen we Dennis. Nou, ik heb hem ondertussen gevonden. Dus dit zijn de Ragers.
1: Ik ontmoette een meisje, ze was Engels en heette Lola. Toen ik vroeg, wat wil je drinken, schat? Zei ze,
2: een cherry cola.
1: Aan het eind van de avond vroeg ik aan haar, wat is je telefoonnummer?

0: Ik ontmoette een meisje, Angelica. Zij was Duits voetbal. Wat voor mij eigenlijk hetzelfde betekent als zij was Preuts.
1: Preuts?
0: Want aan het eind van de avond vroeg ik aan haar: kom ze toenmiddag baas, hé? Zei ze:
2: nein, oh nein, nein, oh nein, oh nein, ich muss jetzt nach Hause.

plaatsje, dat is best moeilijk, moet je weten. Want in de flamenco heb je van die ontiegelijk moeilijke kreten. Ah, dan zeggen ze, agua, fuego, como toca la guitarra y así se baila. Maar vind je dat te moeilijk, dan zeg je gewoon, naino, naino, naina. Nou, dat ken ik.

Allee. En ja, dit is alweer het einde van deze uitzending, nummertje 52 alweer. En ja, André en ik staan echt aan het kijken naar de livebeelden hier in de studio. Dus dat blijft gewoon bijzonder. Dus nogmaals, petje af. Je bent een topper, Maarten. En je doet het onwijs goed. En natuurlijk voor een onwijs goed doel. Nou, we hebben weer veel besproken. Veel nieuwe nummers gedraaid. De poll stond al eerder vandaag. Vanavond live. Had ik al eerder lekker live gezet. Dus stem eventjes op de poll. Wil je dat nummer van het begin van Urban Vibes met Quinty vaker terug horen? Check dan even @UrbanVibesMetQuinty op Instagram. En ja, dit was de uitzending. Dus onwijs bedankt voor het. Voor het luisteren. Toch ook nog even Doe Maar gedraaid. Voor mijn moeder en Mel ook. En André staat weer te popelen met de speciale aanbieding. En ja, hebben jullie nog leuke weekendplannen? Ja, ik ga lekker met mijn zus weer klussen in huis. Dus dat is altijd leuk. En het weer is nu ook beter. Vooral om te verven ook. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En dat varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel.

0: De kop is eraf van deze donderdagavond hoor. En we zeggen, Billy, don't you lose mijn nummer. Mijn nummer zal ik niet geven op de radio. Dan moet je even een beetje sturen. Ja, zo kan dit ook natuurlijk. En ik zeg natuurlijk een bijzonder...
1: Goedenavond.
2: Het ritme van het Groene Hart.
0: En het ritme van het Groene Hart. De cadans van het zwemmer Maarten van der Weijden. Natuurlijk net gestopt met zijn derde dag in Schoonhoven. 330.000 euro ruim opgebracht vandaag.
2: Het is waar je thuis hoort. RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: En morgen start hij natuurlijk weer bij de grote kerk in Schoonhoven. Richting Vlist gaat hij dan allemaal haast recht Gouden Oude Water. Oftewel, hier in de Waard zal hij morgen zwemmen natuurlijk ook voor het goede doel om geld op te halen. En voor het goede doel allemaal. Voor de bestrijding van de ziekte allemaal natuurlijk. En morgen in Haastrecht ook. Schoonhoven Haastrecht.

De etappe ook, en je kunt het allemaal zien op RTV Krimpenerwaard ook, waar het allemaal uitgezonden gaat worden ook. Hij doet het namelijk nog één keer, zo wordt er gezegd hier op de radio en op de zenders allemaal natuurlijk. En dat allemaal voor het hele gebeuren natuurlijk. Maarten van der Weijden Foundation. Hey, week nummer 34 inmiddels weer van het jaar 2026. Ja, de laatste vakantieweek gaat aanbreken voor de kinderen. Volgende week nog de Huttendorp en de speelweken en alles wat die meer zijn, activiteiten. De Witte Tentweek en ook de tentweken, tentdagen in Schoonhoven. Het gaat allemaal gebeuren volgende week natuurlijk in de laatste schoolweek voor de basisjeugd allemaal in de regio. Verder vandaag op deze mooie 20e augustus, de 20e van de 8e, Wereldmuggendag. Muggen zijn een beetje klerenbeesten. Dat weet iedereen wel, die wel eens 's nachts wakker is geworden van de gevleugelde terroristen. Door je hoort ze en je ziet ze niet. En iedereen kan dat wel beamen, zelfs de organisatoren achter de Wereldmuggendag weten dat namelijk. En daarom vandaag de dag natuurlijk speciaal Wereldmuggendag voor de beestjes die ons zo kunnen irriteren. Hey, wat gaan we doen in de uitzending? We hebben de hits, tips, de mooiste gaan we ook. En ook de allernieuwste platen natuurlijk. Vergaande glorie, we kijken naar het weer. En we hebben nog veel meer, oftewel zeker de moeite waard om te blijven luisteren. En ook nieuwe muziek. Wat dacht je van deze van Sommieu? Wat is die lekker weer in het geluid van de Hagenezen?

Als tweede plaat in het programma en de derde is altijd een vaderlands product. Dit keer Luna. En het gaat over je schoonzoon. Ja, je kan er een goede ervaring mee hebben. Misschien ook mindere, daar oordeel ik niet over, maar het is

0: Ah, dat bedoel ik, maar die komt nog even niet. De schoonvrouw, laat ons nog even wachten, dan zeg ik. Hey, wat houdt ons allemaal bezig in deze week? Nummer 34 hier in Nederland natuurlijk allemaal. De boerenprotesten, ja, dat zou hem niet ontgaan zijn. Het ongeval op de A58 natuurlijk richting Den Bosch ook allemaal. Het nieuws heeft er over de bol gestaan natuurlijk allemaal, waarbij allerlei dingen zijn. De veenbrand in de Belgische gebeuren. Net onder Limburg een grote veenbrand natuurlijk, die al even woedt en die dus moeilijk onder controle is te krijgen. Maar ook zeker de weersomslag. Buien, regen voor het droge land allemaal. Pittige buien ook die vandaag weer over Nederland trekken. Allemaal in het noorden van het land, ook code geel op dit moment. Pittige onweersbuien, nou vanmiddag ook een onweersbuien in de Krimpenerwaard natuurlijk, met hevige regenopval en dat soort zaken allemaal. Het hoort een beetje bij het jaargetijde ook natuurlijk, dus een klein beetje ander weer deze week ook. En ik zei het net al, code geel in een groot deel van het land vanwege de onweersbuien. Waterroos op zee kunnen ook ontstaan in het noorden, maar bij de Waddeneilanden richting Friesland, Groningen en zo allemaal. En natuurlijk de Formule 1 die eraan zit te komen natuurlijk in Zandvoort. Aankomend weekend natuurlijk morgen al de trainingsdag. Zaterdag ook de trainingsrondes en zondag de wedstrijd daar. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En de ANWB die roept ook op in de regio Haarlem en de Bollenstreek te mijden wegens de Formule 1 in Zandvoort allemaal. Want er zal een grote toestroom zijn van toeschouwers en mensen die naar het festival willen. En ook het festival Lowlands in Biddinghuizen gaat waarschijnlijk voor veel verkeershinderen zorgen dit weekend allemaal. Dus u bent gewaarschuwd en dat niet alleen natuurlijk. Want aan het einde van de vakantie staat het weer bol van de activiteit in de regio. En ook de braderieën in de regio, ze komen eraan.
1: Deze zomer sluit je af in de Krimpenerwaard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Ah, dat bedoel ik maar, volop sfeer en vermaak daar in Stolwijk op het Dorpsplein. Aanstaande zaterdag 22 augustus. Zorg dat je erbij bent, want het wordt hartstikke gezellig natuurlijk, met een hondenspeurder show is erbij. De brandweer geven achter de présence en dan kun je zien wat de gevaren zijn. Hoe je een drugslab ontdekt en dat soort zaken. En verder heel veel demonstraties en dergelijke. De kleedjesmarkt die er ook is in de Wijdstraat. Dus in ieder geval zeker de moeite waard om aanstaand weekend, zaterdag 22 augustus, het Dorpsplein in Stolwijk te bezoeken. En daar die braderie, daar, de mooie braderie, de zomerbraderie te bezoeken allemaal en bij te praten. Na de vakantie met je bijklessen en ook de afterparties zijn er bij de Polderkeuken en ook bij het Wapen van Stolwijk. Met een zomercarnaval s'avonds vanaf een uur of 9.

drukke terug in de tijd en wilden ze liggen met de Wonderverf, oftewel Mark van Dalen, die deze nog eens een keertje deed. Samen met Enrico, en dat allemaal van de Verve nog eens een keertje. Bittersweet Symphony nog eens een keertje op een andere plaat gezet. En trouwens, de staatsschuld hier in Nederland die loopt ook maar op. Hè, want de overheid die betaalt maar liefst 12 miljard euro aan de rente. In 2021 was dat nog 0,5% van het bruto binnenlands product. En inmiddels al 1%. Nou, we zullen allemaal wel een hypotheek hebben. Je weet, als je geld leent, dan moet je rente betalen. Maar het loopt maar op hier met een zwabberend beleid van de regering.

0: Ron Rasputin, daar ging het over natuurlijk allemaal. De muziek van niemand minder dan Majestic samen met Boney M. In de loeijasje nog eens een keertje gegoten. Dat mag ook wel eens opgemerkt worden hier op je radio. En wat gaan we doen? Een stukje vergaande glorie. Laten we maar eens kijken. Want in Amsterdam steekt een 16-jarige skinhead de 15-jarige Karen Duinmeijer neer. Gebeurde in 1983 op deze 20e augustus. En Kevin die overlijdt een dag later in het ziekenhuis. Verder kunnen we zeggen dat in 1994 bij een veerbootongeluk in Bangladesh tenminste 300 mensen om het leven komen. Het ongeval doet zich voor ten zuiden van de hoofdstad Dhaka. En dat allemaal op de rivier de Meghna. Een van de vele vertakkingen in de delta van de Ganges. Verder in 2024 de regenboogkerk in Epe is grotendeels verwoest door een uitslaande brand vandaag de dag op 20 augustus. En in 1959 wordt de SS Rotterdam voor door de Holland-Amerika-lijn in gebruik genomen. Heel toepasselijk zag juist een pen van de Holland-Amerika-lijn hier op de desk liggen in de studio waar we uitzenden. Dus wie weet ooit ook deze persoon geweest bij het ingebruiknemen van de SS Rotterdam. Je weet het niet, Holland-Amerika-lijn. Verder een mediaal bericht van de oprichting van het persagentschap Belga wordt vandaag de dag gestalte gegeven in 1920. En tijdens een volksoproer opgezet door de Oranjepartij van Willem III van Oranje wordt Johan de Wit en Cornelis de Wit opgehangen en prins Willem III wordt stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. En dat gebeurde in 1672, ja. En verder in 1968 in Tsjechoslowakije komt met de inval van troepen van de USSR het Warschau-pact abrupt een einde aan de door Alexander Dubček aangestuurde Praagse lente. In 1968 gebeurde dat en met 1749 dagen in het kabinet Rutte II, het langzittende kabinet van de Tweede Wereldoorlog, van na de Tweede Wereldoorlog, werd het mijlpaaltje behaald in 2017 op deze 20e augusto allemaal wat daar gebeurde. En als we hebben over vandaag de dag nog steeds natuurlijk de afsluiting van de Algebrug en de verkeershinder hier in de regio. Nou, ik merkte het van de week ook al toen ik via Gouda naar Rotterdam moest, morgens vroeg. Het is nogal een merkelijk drukker al. En dan is het nog vakantie, dus wat moet het worden als de scholen weer open gaan allemaal en iedereen weer aan het werk gaat. De bouwvak natuurlijk volgende week afgelopen. Dan zal er wel weer een lange rij blik in de rij staan om de Krimpermaat uit te kunnen komen.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
0: En dan zeggen we natuurlijk met z'n allen dankjewel. Ja,

als het weer dan toch wat anders wordt, dan maar eens wat zomerse muziek op de radio. Dan moet ook een beetje kunnen natuurlijk in die speciale aanbieding. Hey, we hebben nog een stukje vergaande glorie, oftewel richting de nummer 1 uit het verleden. Laten we maar eens kijken. 20 augustus centraal. In 1916 uit de Amerikaanse voetbalelftal speelt de eerste officiële interland uit de geschiedenis. Het gebeurt in en tegen Zweden en het wordt met 3-2 verloren door het Amerikaanse voetbalelftal. Verder wordt de Nederlandse vrouwenhockeyploeg in Dublin voor de 6e keer Europees kampioen in 2005. En loopt Usain Bolt tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008 een wereldrecord op de 200 meter. En dat deed ze een jaar later in 2009 nog eens een keertje, want toen loopt ze tijdens de WK Atletiek in Berlijn een wereldrecord op de 200 meter nog een keer. Scherpt er met 1100ste seconde haar record aan op de 200 meter. En Almere City leidt de grootste nederlaag uit zijn geschiedenis op de eerste speeldag van het seizoen 2010-2011. Wordt namelijk de voetbalclub uit Almere met 12-1 vernederd door Sparta Rotterdam. Onder meer door 8 treffers van Sparta-aanvaller Johan Voskamp. En dat gebeurde op 20 augustus, een zwarte datum voor Almere City in 2010. Willem II wint in 2016, 10 jaar geleden, voor het eerst in de geschiedenis bij AFC Ajax. De voetbalclub uit Tilburg zegeviert met 2-1 in de Amsterdamse Arena. Ja, en dat was natuurlijk feest daar voor die mannen van Willem II. En in 2018, en dat is een heel actueel bericht, want na 163 kilometer stopt Maarten van der Weijden met zijn poging om de Friese Elfstedentocht al zwemmen te voltooien. Hij deed dit om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In 55 uur bracht dat ruim 2 miljoen euro op. Op dit moment ben ik natuurlijk bezig met zijn zwemtocht door met de 22 steden die hij aandoet. En op dit moment in Schoonhoven net uit het water gekomen ook. En morgen weer bij de Grote Kerk in Schoonhoven te water richting Vlist, Haastrecht, Gouden, Oude Water, waarin hij zijn tocht weer gaat volbrengen om weer geld op te maken natuurlijk. Nog 3 dagen te gaan, morgen dag nummer 4 van zijn monstertocht. Verder nog een wetenschappelijk of technologisch bericht. In 1897 de Britse legerarts Ronald Ross ontdekte dat tropische steekmuggen de overbrenger zijn van malaria. En dat vandaag op de speciale dag van de mug. Nou, 1897 kwam men wel achter tropische steekmuggen. En de honden Belka en Strelka, een dag eerder gelanceerd aan boord van de Sputnik 5, keren als eerste dieren levend terug van een ruimtereis. En dat gebeurde in 1960 vandaag de dag. De vraag mij af, het alles zweeft in de ruipen, hoe eten ze dan? Hoe kunnen ze de voer dan krijgen? Want dat blijft maar zweven, die brokjes en dergelijke. Maar goed, het zal wel weer mijn gedachten zijn, mijn foute gedachten zijn, denk ik maar weer. Hey, gaan we naar de nummer 1 uit het verleden. Dat is geen foute gedachte, want dat is een plaat die komt uit 2007. Althans, daar kwam die dartpijl in terecht. Een Vaderlands product stond er op de nummer 1 positie, namelijk van 11 augustus. Dus ook vandaag de dag tot en met 25 augustus 2007. Dat betekent 2 weken lang op de hoogste hitladder voor Jeroen van der Boom. En was het niet Jij Bent Zo? Nou, wat je bent, dat laten we in het midden natuurlijk. Maar wel de nummer 1 uit het verleden. 2 weken lang in 2007 op die hoogste treden van de hitladder hier in Nederland.

0: aan de nummer 1 uit 2007 als afsluiter van de vergane glorie natuurlijk. Je bent zo jong, Roen van der Boom.
1: Het laatste nieuws uit de regio hoort en ziet u niet alleen op de radio en tv, maar ook online. RTV.

Ah, lekker goed, die muziek een stukje terug in de tijd natuurlijk. De dansklassiekers op je radio met Barry White uit een lang vervlogen geleden, de jaren 70 inmiddels zo. Ja, ja. Toen dansen we nog op die grote plateaus onder de wijde broekspijp allemaal. Alhoewel dat tegenwoordig ook weer helemaal in is. Helemaal weer nieuwe ziek in Nederland natuurlijk. Hè? Ja. Hey, je hoort het aan de tune. We gaan kijken naar het weer. De weerextreme in Nederland sinds de metingen van 1901 door Meteoconsult in De Bilt. Laatste minimumtemperatuur op deze 20 augustus gemeten in 1929. Het was toen 5,8 in de plus in De Bilt. En in 2009 was het de hoogste maximumtemperatuur. Want toen was het in De Bilt bijna 34 graden. Oftewel 33,8 graden. Kijken we naar het weer voor de Krimpendermaart op deze 20 augustus, deze donderdag. Opklaringen met een enkele bui in de Krimpendermaart in de avond. En de zon komt geregeld tevoorschijn, maar ook later ontstaan er enkele buien met kans op onweer in de Krimpendermaart. Temperatuur stijgt naar een graad of 18 en de wind komt uit het zuidwest en is matig. Als we kijken, vanavond een graad of 18, vannacht een graad of 16... en morgenochtend een licht spatje regen en een graad of 19. En als we gaan kijken richting verder morgen natuurlijk allemaal wat buien, ook mogelijk allemaal. En de buien kunnen morgenavond weer oplossen, maar in ieder geval morgenmiddag nog wat pittige buien die kunnen ontstaan boven het land allemaal met regen en ook kans op onweer. En morgenavond enkele opklaringen, komt er nog een enkele bui voor en de wind is zwak tot matig. Uit de noordwestelijke richting dan. En de vooruitzichten richting weekend. Braderie in Stolwijk aanstaande 22 augustus. En ook veel speelweken, Huttendorp, tentdagen, witte tentweek, hoe je het ook wil noemen allemaal. Die beginnen in de regio voor de jeugd. Het is eerst vrij veel bewolking en buien. Hier is er vooral op vrijdag kans op onweer, wat ik al zei. En af en toe komt ook de zon tevoorschijn. Op zondag en maandag tijdelijk wat droger. En op dinsdag weer toenemende neerslagkansen. Dat de maximum temperatuur weer liggen rond of iets beneden het langjarig gemiddelde. En wat is dat dan qua temperatuur? Vrijdag een graad of 20, zaterdag een idem en dan zondag ook een graad of 20. Maandag gaat de temperatuur iets oplopen naar een graad of 21. Dinsdag 23 graden met kans op regen en hetzelfde geldt voor woensdag. Dan wordt het een graad of 25. Maar ook nog steeds die dreiging van buien en regen hier in de Krimpendermaart natuurlijk allemaal. Oftewel, het wordt weer een kwakkelende week volgende week natuurlijk wat betreft het weer in de Krimpendermaart. Maar temperaturen, nou, toch wel boven de 20 graden. Dus dat is weer lekker.

Dopamine, oftewel het hele gebeuren van de Purple Disco Machine. En dopamine hadden ze misschien ook wel nodig. De hockeyers, de Nederlandse hockeyers. Want ze hebben het laat voor een blamage op het WK voorkomen. Door de late opleving tegen Japan. De Nederlandse hockeyers hebben namelijk vandaag op deze donderdag de eerste groepsfase van het WK afgesloten met een zege op het al uitgeschakelde Japan. Het team van onze bondscoach Roel Eeren liep pas in de laatste kwart weg bij Japan en het werd 4-1. Oftewel door in het WK hockey natuurlijk allemaal wat plaatsvindt op dit moment in Nederland en België allemaal voor de heren en de dames. En door de zegen van Argentinië op Nieuw-Zeeland eerder op de dag was Nederland al voor het duel met Japan zeker van de plek in de volgende ronde. Maar in ieder geval hebben de heren gered door ook te winnen van Japan. Vandaag de dag natuurlijk in het hele gebeuren van het WK hockey allemaal hier in Nederland en in België.

It's My Life. Dus de hele laatste plaat in het programma inmiddels weer. De laatste is er eentje van John Hyatt. John Robert Hyatt. Vandaag geboren op 20 augustus in 1952. Een Amerikaanse songwriter. En heeft allemaal platen gemaakt. Maar ook de laatste die we gaan draaien. Uiteindelijk Have a Little Faith in Me. De laatste voor het nieuws van 8 uur vandaag. Na Dr. Elben. It's My Life natuurlijk allemaal. Hè. En laatste kun je nog een beetje meeschreeuwen met z'n allen. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Een heel goed weekend. En we komen weer gauw terug. Dag. En wellicht op de Brader in je Stolweek zien we elkaar weer. Het kan allemaal aanstaande zaterdag. We hebben het over dan 22 augustus op jou en mijn kalender. Wellicht tot dan en anders tot op Radio Dag.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaar.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.
9: Let's go, girls.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 20 augustus 2026, 7 minuten over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 332. Vanavond deze Kortom Korrevaar natuurlijk weer een plaat van een kwart over 8, een plaat van de Nederlandse bodem. De korte plaat van de maand van Elvie Kessley komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om kwart over 9 de aandachtsplaat en sluiten we natuurlijk af met Dennis Dennis Kwartier. We begonnen dit uur met Shania Twain. A man, I feel like a woman. Op deze donderdagavond, waarop de zomer toch wel echt voorbij lijkt te zijn. Met de regenval van vandaag natuurlijk. Straks gaan we ver vooruit kijken naar het weer van de komende dagen. Maar eerst nog even de laatste stand van zaken in de regio. Maarten van der Weijden, de Olympisch kampioen, heeft donderdag zijn 22-stedentocht hervat. Nadat hij woensdag vanwege misselijkheid en buikklachten een rustdag moest inlassen. Hij is donderdag alsnog het water ingegaan. Van der Weijden startte zijn etappe vanuit Gorinchem en zette dus koers richting de Krimpende Waard. Ik geloof dat hij rond 7 uur toch al in Schoonhoven aankwam. De verwachting was dat hij zo'n beetje nu in Schoonhoven zou aankomen. Maar dat is dus niet helemaal volgens de planning verlopen. Heeft hij dus oversneller gezwommen of een stukje overgeslagen? Ik weet het niet. Maar ja, dat is wat er allemaal aan het gebeuren is. Morgenochtend dan vroeg alweer. Dan gaat hij weer verder om uiteindelijk in Utrecht uit te komen. Bij het Prinses Maxima Centrum, geloof ik. Dus dat is natuurlijk een mooi doel om geld op te halen natuurlijk allemaal voor kankeronderzoek, als ik het goed zeg. En dan, de politie heeft sinds de afsluiting van de Algabrug op 10 augustus al tientallen weggebruikers op de bom geslingerd. Brommobielen en motoren zijn niet toegestaan op de tijdelijke fietsbrug. Maar aan dat verbod houdt niet iedereen zich. Nou, de politie zegt actief te handhaven op de verkeersveiligheid op het fietspad en de fietsbrug. Eén automobilist wilde over de wisselstrook rijden, maar deze is tijdens de sluiting van de Algabrug alleen bedoeld voor hulpdiensten. De bestuurder kreeg daarvoor een dubbele print. Eén voor het negeren van verkeersregelaars en één voor het negeren van een inrijverbod. Hoeveel de bestuurder precies moest betalen is niet bekend. Motorrijders die over het fietspad rijden krijgen een boete van €190. Toch ziet de politie in het

in de meeste gevallen wel goed gaan. Veel fietsers maken toch gebruik van de noodbrug. Een motorrijder liep netjes met zijn motorfiets aan de hand. Ja, ik denk dat dat lopend met je motor toch altijd dan nog sneller is dan helemaal om te rijden via Gouda. Want daar is het druk. Ik zou iedereen willen adviseren om niet om te rijden via Gouda. En weet ik veel, lekker thuis te blijven of zo. We gaan door. De bibliotheek Krimpenerwaard heeft dit jaar iets bijzonders te vieren. Op 1 september bestaat de bibliotheekorganisatie precies 20 jaar. Het jubileum wordt niet ongemerkt voorbij te laten gaan. In het radioprogramma De Waard op de Kaart vertelde voorzitter Anja Oosterlaken over de mijlpaal, de vele activiteiten van de bibliotheek, de aanstaande verhuizing van de vestiging in Schoonhoven. Het was afgelopen zaterdag dat dit verteld werd, dat de bibliotheek Krimpenerwaard 20 jaar bestaat. Dat betekent niet dat er daarvoor geen bibliotheken waren. Integendeel, de herindeling van de regio beschikte de voormalige gemeente allemaal over, of voor de herindeling moet ik zeggen, beschikte de voormalige gemeente allemaal over een eigen bibliotheekstichting. Door de veranderingen in de bibliotheekwetgeving werd samenwerking noodzakelijk. Bibliotheekorganisaties konden alleen nog maar landelijke subsidie ontvangen wanneer zij voldoende groot verzorgingsgebied hadden. Daarom werden de verschillende bibliotheekstichtingen samengevoegd tot één organisatie. Op 1 september 2006 werd bij de notaris officieel de akte ondertekend waarmee de bibliotheek Krimpenerwaard ontstond. 20 jaar later wordt dat jubileum gevierd met extra activiteiten. Aandacht voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. En natuurlijk iets lekkers voor de klanten. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Het volledige interview kun je nog eens terugluisteren op onze website rtvmiddelholland.nl. En de politie Krimpenerwaard heeft de afgelopen dagen tot slot op verschillende plekken in de gemeente opgetreden. Het ging onder meer om een winkeldiefstal in Schoonhoven. Een automobilist die zonder rijbewijs reed. Een bestuurder die vermoedelijk onder invloed van drugs reed. En een aanhouding na een melding van vernieling en een vechtpartij in Lekkerkerk. Het is echt wel weer, er is wel weer veel gebeurd hoor. En je zou toch kunnen zeggen van nou, gedraag je gewoon even. Maar dat zat er allemaal niet in. Het volledige berichtje vind je op onze website. Want ik wil daar niet helemaal meer weer in duiken. Maar maandag iets van een diefstal bij een winkel. De verdachte die vluchtte op de fiets, maar botste tegen een auto. Ja, moet je toch even uitkijken waar je fietst. Maandagavond rond 10:30 werd de politie opgeroepen voor assistentie bij rookontwikkeling op het industrieterrein aan de Middelblok in Gouderak. De brandweer controleerde verder de situatie. En even kijken. De Bijbergambacht greep de politie ook in maandag. Ook rond 5:30 in de avond werd een voertuig gecontroleerd nadat de melder had aangegeven dat een auto slingerend en spookrijdend reed. Ja, de 53-jarige bestuurder uit Nieuwekerk aan de IJssel werd aangehouden. En uit een speeksel-test bleek dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs reed. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal lekker aan te raden. En in de nacht van vrijdag op zaterdag werd de politie rond 12:15 naar de Talmastraat in Lekkerkerk gestuurd. Daar zou een vechtpartij. Er zou een voertuig zijn vernield en er zou sprake zijn van een vechtpartij. Een 35-jarige man vluchtte uiteindelijk. Hij werd vervolgens aangehouden nadat de politie had gedreigd met het gebruik van een stroomstootwapen. Bij zijn aanhouding verzette de man zich nog wel, maar daarna is een spuugmasker gebruikt. De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak. Nou, het was weer gezellig in de Krimpenerwaard. Vanavond wordt het ook gezellig, de radio. Dus ik wil in ieder geval uw volledige aandacht vragen. En dat doen we met Charlie Puth en Attention.

Weer keurig te laat, 8:15 geweest. Tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. Het is een nieuwe plaat van Mart Hoogkamer, getiteld Kroegen in de Hemel. Nou, dat lijkt me een goed idee op zich wel. Zoals gezegd, keurig 2 minuten te laat, maar we drinken er een pilsje op. Proost! Goedenavond, de plaat van Nederlandse Bodem van Mart Hoogkamer.

Digit en The Awesome en daarvoor de plaats van Nederlandse Bodem. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Ja, nog een leuk feitje over Digit. Die komt gewoon uit Nederland. Ze is tweetalig opgevoed omdat zijn vader uit Amerika komt. Hij heeft een tijdje in Nijmegen gewoond. Daar is hij opgegroeid. En daarna nog in Amsterdam, Arnhem en in de VS. Omdat hij een Amerikaanse vader heeft dacht dat het misschien leuk was om daar ook te gaan wonen of zo. Geen idee. Hij is ook nog op hoog niveau als voetballer actief geweest voor Jong Oranje. Maar nadat hij door een ongeluk geblesseerd raakte, richtte hij volledig zich op muziek. Hij heeft in 2015 de Herman Brood Academie afgerond. Nou is het alleen wel zo dat dat zijn laatste werk uit 2015 is. Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Er is niet heel veel meer gemaakt door Nigel Williams, zoals hij oorspronkelijk echt heet. Dus dat is, ja, dat is toch wat Wikipedia ons dan zo even kan vertellen. En ben je toch weer op de hoogte enigszins. Ik zal nog even kijken of zijn Instagram misschien iets zegt. Maar daar lijkt het niet heel erg op. Behalve dan dat ik nu dit bericht niet kan bekijken. Nou ja, het is wat het is. Maar je weet toch in principe ook genoeg. In de wereld gebeurt er verder op dit moment niet heel erg veel. Behalve dan dat er nog iets geroepen wordt over trekkers. Dat de boeren zeggen dat de snelweg soms juist de veiligste optie is. Na vorige week weet je niet meer wat je moet geloven, denk ik. En er zijn na de zonsverduistering van vorige week 18 patiënten met oogschade bij de dokter geweest. Ja, diverse oogartsen in Nederland hebben 18 patiënten schade aan het netvlies. Blijkt uit een rondgang van de Nederlandse Vereniging van Oogartsen. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen. De Vereniging van Oogartsen, afgekort de NOG. Of het nog. Het nog. Of het NOG kan ook. Van de 51 ziekenhuizen en zelfstandige klinieken hebben die reacties gekregen. De meerderheid van de mensen heeft klachten van milde aard, zoals het zien van vlekken. Een enkele oogarts meldt ook een ernstiger beeld. Of de klachten weer overgaan, dat valt nog niet te zeggen. Ja, dat is uiteindelijk dan. Ja, het was misschien. Het is misschien sowieso erg onhandig. Het is sowieso erg onhandig geweest om natuurlijk zonder bril in de zon te kijken. Er werd van tevoren nog gewaarschuwd. Maar ja, als er niet naar geluisterd wordt, dan misschien een beetje jarenschuld. Ja, is misschien ook wel weer heel lullig om te zeggen natuurlijk. Maar ja, je denkt dan misschien, nou, hoe schadelijk kan het zijn om in de zon te kijken? Zo schadelijk dus, blijkbaar. Goed, is het 4 minuten voor 8:30, is tijd voor nieuwe muziek. Ik weet niet zo goed waar dit heen gaat, maar het is wel aan het gebeuren. Ronnie Flex is een hele eigen project aan het opzetten. En nou ja, ik ben op zich wel fan, maar gelukkig heeft hij ook nog gewoon muziek gemaakt met zijn goede vriend Lil Kleine, waarvan tevens de documentaire weer, nieuwe deel van de documentaire te zien is op Prime Video. Maar wat ik zeg dus, die hebben samen weer muziek gemaakt. Hun nieuwe heet Smaak naar Water. En die hoor nu in Kortom Korrelvaar hier. Robert de Vink in Benemaart.

Rihanna en Where Have You Been maakt het 8:55. We kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien we dat er vanavond nog kans is op een bui en dat de temperatuur niet verder daalt dan een graad of 18. Morgen wordt het opnieuw een regenachtige dag en de temperatuur blijft steken tussen de 17 en 20 graden. Goed nieuws als je morgenavond nog de deur uit wilt. Het blijft droog, maar de temperatuur ligt rond een graad of 16. Goed nieuws voor het weekend. Het lijkt zomaar droog te blijven met, nou ja, een heel klein kans op een spatje regen overdag. Maar in de avond dan loopt de temperatuur naar beneden, naar uiteindelijk zo'n 15 graden. Maar de bewolking die trekt wel lekker weg, dus dat is misschien goed nieuws. Bewolking is dan wel weer terug op zondag. Tussen de 17 en 20 graden ligt de temperatuur, maar het blijft verder droog. Maandag belooft een mooie dag te worden. Voelt het zelfs wat warmer aan dan dat het daadwerkelijk is. In de middag wordt het max zo'n 22 graden en vrij helder. Dan maken we dinsdag gelukkig, zou je misschien bijna weer kunnen zeggen, want een beetje sarcastisch ook wel. Maar dan maken we weer kans op een spatje regen. Tussen de 17 en 23 graden wordt het dan, met eigenlijk gedurende de dag, kans op een bui. Woensdag eveneens kans op een bui. Wordt het wel weer iets warmer. Zo'n 25 graden kan het worden. Net als donderdag volgende week. Maar de regen die blijft ook de dagen daarna wel aanhouden. Dus mocht je naar buiten gaan en zoiets hebben van ja, want dat wil ik. En in het kader van, weet ik veel, eigen wil of zo. Ja, dan zou ik me daar toch op kleden. Jasje aan, parapluutje mee misschien voor het idee. Maar koud wordt het in ieder geval niet. Nou ja, als we de zon moeten missen, dan zingen we er maar over. Sunroof, Nicky Yore nu op de radio met Daisy. Hierna nog Time Here en Sam.

Sam Veld en Show Me Love. En daarvoor hoorde je Time Meer uit 2013 en het plaatje... Ah! Hou eens even op, dit had ik toch uitgezet. Gek, stop er dan ook mee. Ik schrik me wezenloos. Time Meer en Ah, hoorde je op de radio. Het is bijna 8:15. Helemaal van de leg meteen ook weer. Goed, herpakken en door. Al meerdere keren is hij voorbijgekomen in dit programma. Bijvoorbeeld als aandachtsplaat. Maar ook gewoon als zijnde nieuwe muziek. Deze titel is nieuw en wie weet is dit het begin van een nieuwe gewoonte. Van zijn gelijknamige EP, verschenen eind vorige maand, is dit de nieuwe van Elfie Kessley. En ik merk nu dat ik hem helemaal nog niet had klaargezet. Dat gaan we even doen ook. Zie je, helemaal van de leg. Helemaal van de leg. Wat een kutzooi, zeg. Goed, we gaan straks ook nog leuke dingen doen. Dus blijf vooral plakken. De nieuwe van Elfie Kessley. Secrets is de hele maand augustus. De korte plaat van de maand. Lekker, man. Maar luistert toch niemand.

0: of your secrets.
1: Secrets en Elvis Presley hoor je als kortomplaat van de maand augustus. Dan gaan we snel een blik werpen op de hitlijst. Er zijn een aantal dingen gebeurd natuurlijk, zoals iedere week. De hoogste nieuw binnenkomen van deze week is een plaatje wat op haar gelijknamige album staat. En dat album, dat kwam er weer uit op 31 juli van dit jaar. Het nummer zelf, dat is al, een flink aantal keren gestreamd. Namelijk 75,9 miljoen. Geen wonder dat hij dus nieuw binnenkomt op nummer 34. Het is de nieuwe Ariana Grande. Dit is Petrol. En dat is een bijzonder plaatje. Als je het mij vraagt, dan in ieder geval.

Ja, ik weet het niet zo goed. Het gaat echt alle kanten op. Hè? De nieuwe van Ariana Grande, Petal, de hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Nieuw binnen op nummer 34 van haar gelijknamige album. En ja, het is een bijzonder plaatje. Dat is het zeker. Over bijzondere plaatjes gesproken. De nummer 1 van Nederland is nog steeds Shakira en Burna Boy. Die Die voor de 8e week op rij. Ik ga niet meer uitleggen waarom we hem niet draaien. Vorige week, toen dacht ik bijna dat het volgende plaatje wat ik wil draaien... De hoogste nieuwe binnenkomer in de hitlijst was. Helaas was dat niet zo. Want vorige week hadden we namelijk te maken met... je moet het me heel even schuldig blijven. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Dit kan ook veel sneller trouwens. Ik kan het gewoon hier... Nee, dat maakt ook niet uit. Ik ben al bezig om deze manier te doen. vorige week was het namelijk Ella Langley en Choosing Texas. Ja, inderdaad. Die kwam toen nieuw binnen op nummer 21. En deze... Die kwamen nieuw binnen op nummer 25. Ze staan nu op nummer 17. Ella Langley staat op nummer 18 nu in de hitlijst. Het was onder de jeugd. Was dit misschien wel de zomerhit van het jaar. Kwam de afgelopen paar weken echt regelmatig overal voorbij. Zijn ook op de landelijke stations gedraaid. En ik snap dat het dan om het gebbetje gaat. En dat het dan om de act daaromheen gaat. Want dat is het wel. Het is wel echt een hele act. Dus ik probeer me hier even te verantwoorden. Zonder iemand te beledigen waarom ik dit nummer wil draaien. Ik wil dit gewoon een keer gedraaid hebben. Je zal het vast ergens gehoord hebben. Je zal er vast een hele hoop over gevonden hebben. En dat mag ook. Want ik snap dat er... je zou voorzichtig kunnen zeggen... iets te enthousiast gezongen wordt over een hele vervelende ziekte. Waar of misschien wel... heel veel van ons mee te maken hebben. Maar ik wil het plaatje toch draaien, omdat het ergens toch... Het zit toch goed in elkaar. Ray en Beer met Zonnebank. Ik denk voor de eerste en de laatste keer hier op de radio. En ik wil wel van tevoren alvast mijn welgemene excuses aangeboden hebben. Maar ik wil het gewoon een keer gedraaid hebben. En laat ik dan de enige zijn, want ik heb hem verder nog nooit ergens gehoord in iemand anders programma. Dat geeft de mensen ook groot gelijk. Maar ik wil het toch een keer gedraaid hebben. Dus bij deze.

Goed, nou, dan heb ik hierbij wel misschien heel veel mensen boos gemaakt. Ik weet het ook niet, maar ik wilde het gewoon een keer draaien. Het gaat om het gebbetje. Dat moet, ja, ik weet, ja, en nou, dat dus. Ree en Beer met Zonnebank. Ja, je wilt ik zeggen, je zal hem vast een keer ergens voorbij hebben horen komen. Ik wilde nog een aantal plaatjes draaien, maar die duren allemaal te lang. Omdat ik dit dan zomaar weer tussendoor probeer te borduren. En dat moet ik dan eigenlijk niet doen. Dus ik probeer gewoon een beetje, ik probeer met liedjes te schuiven. Ik heb niet helemaal het idee dat het werkt. Wacht even hoor, dit gaat misschien wel goed. Ja, precies. Oh, nou, dit had precies gekund. Ja, dit had nog precies gekund. Dan hebben we nog precies even tijd. Je hoort nu Simply Red en Sunrise uit 2003. Zometeen, na de klok van 9, dan zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug met een nieuw uur. Kortom, Korrevaar. En dan...

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Kortom, Korevaar.
7: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 20 augustus 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is al de klok van 10, kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 332. We begonnen dit uur met Falls and My Number uit 2013. En we gaan eens even kijken wat er op dit moment in de wereld zich aan het afspelen is. Er wordt gevoetbald. Niet dat me dat verder iets interesseert, maar er wordt gevoetbald. Even kijken, FC Twente tegen FK Karabach, 0-0. En even kijken, en Ajax staat achter tegen Sion. Ja, dat is vervelend. Dat is inderdaad vrij vervelend. Maar goed, er wordt gevoetbald en dat is het dan. We hadden het net al even over de patiënten met oogschade. Hè, na de zonsverduistering, ook bij kinderen. 5 kinderen en 13 volwassenen die toch te lang onbeschermd in de zon hebben gekeken. En er is een nieuw medicijn tegen slaapziekte. Dat is... Ja, dat is... Nou ja, en dan gaat het... even kijken, want ik hoorde het vanmiddag op de radio ook. Dan gaat het om, volgens mij, een slaapziekte... dat mensen zomaar spontaan in slaap kunnen vallen. En dat heet narcolepsie. 8000 mensen hebben deze ziekte in Nederland. Het geneesmiddel werd deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Het Europees Medicijnenagentschap, het EMA, heeft nog aanvullende onderzoeken aangevraagd bij de fabrikant van het medicijn. Bij narcolepsie hebben mensen naast het in slaap vallen ook last van spierverslapping en concentratieverlies. De impact op het leven kan erg groot zijn. Nou, dat is natuurlijk best wel vervelend als je daar last van hebt. Dat je zomaar ieder moment van de dag gewoon in slaap kan vallen. Dan denk ik dat... Ja, ik wilde niet zeggen dat ik daar heel erg last van heb. Zeker niet, maar het kan wel eens gebeuren. Dat ik zomaar op de bank in slaap val. Maar dat is natuurlijk heel anders. En dat hebben meerdere mensen, denk ik. Dat je gewoon lekker op de bank ligt en dan denkt van... Oh, ik doe gewoon even mijn ogen dicht nu. Of per ongeluk, dat kan natuurlijk ook. Dat je gewoon op de bank ligt en het niet door hebt. En dat je dan ineens je ogen open doet. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat is... Ik zie Tjerk Bruinsma op tv. Waarom zie ik Tjerk Bruinsma op tv? Nou, de enige reden dat ik hem herken is dat hij ooit burgemeester is geweest van Vlaardingen. Nou, laat ik daar nou net toevallig werken. Maar hij is volgens mij nog een van de laatste burgemeesters van de gemeente Schoonhoven geweest. Dat is ook wel weer grappig natuurlijk om dan... Ja, dat is toch best grappig om te weten. Goed, ja, ik liet me even afleiden. Ik weet ook niet zo goed waar ik naar aan het kijken ben. Als u kijkt naar de televisie, dan heeft u geen idee. Als u luistert naar de radio, dan heb je ook geen idee, denk ik. Is toch weer krankzinnig ook. Goed, nou, ik moet nog even... wat er gebeurde hier? Ja, ik moet nog even... die slaapziekte, daar had ik het over. Ja, het is maar gewoon een powernappie, dat is natuurlijk altijd wel lekker. Maar ik denk dat het erg vervelend is als je van die... hoe heet het nou? Narcolepsie, narcolepsie... Hoe heet het nou? Narcolepsie. Als je daar last van hebt...

dat lijkt me op zich wel vervelend. Dan zit ik een beetje na te denken, want ik, ja, een oud collega, denk ik, had dat dan misschien. Dan zat hij op een gegeven moment gewoon, hoe heet het? Dan zat hij achter zijn bureau te scrollen in de krant, op internet of zo. En dan viel hij ineens weg. Ja, ik denk, het kan best zijn dat hij daar toen last van had, hoor. Maar ja, ja zo'n 8000 mensen hebben het. Dus het zou zomaar kunnen. Maar ik had er in principe nog nooit van gehoord. Zullen we gewoon doorgaan met de plaatjes draaien? Want ik weet ook niet zo goed meer wat ik moet zeggen. En dat houdt op een gegeven moment een beetje op. We hebben sowieso nog wel een uitdaging zometeen. Want er zijn geen muzikale wetenswaardigheden. Ja, is jammer, hè? Ja, heel jammer. Eerst John Newman dan. Come and get it.

Ja, we gaan weer op tijd zijn. En dat is ook een hele bijzondere prestatie. Het is 9:15, tijd van de Anusplaat. De Anusplaat is het plaatje van wat ik vind dat hij in je playlist moet staan. Deze week de nieuwe Jet van der Steen. Als ik hem voor je klaar heb staan. Het gaat echt niet... Ik weet niet wat er gebeurt, maar het gaat helemaal niet goed. Designertas, de nieuwe Jet van der Steen, hoor je nu, de aandachtsplaat.

James Blunt en Wise Men. En daarvoor de aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is het plaatje waarvan ik vind het niet in je playlist moest staan. Je hoorde de nieuwe Jet van der Steen en Designertas. Designertas. Ja, het is... Het lijken wel steeds creatievere namen voor liedjes. Songtitels, moet ik dan zeggen, te verschijnen. Ja, nou, we hebben er straks hebben we er nog één in het kader van nieuwe muziek. Nou, dat is in principe wel een normale titel. Maar ook wel weer een bijzonder plaatje. Het is toch een beetje bijzondere muziek. Het is aan de hand. Het is aan de hand. Goed, dan waren we eigenlijk een beetje op zoek naar muzikale wetenswaardigheden. Ja. Nou, zijn er wel een aantal muzikale wetenswaardigheden, maar nou niet dingen waarvan ik zeg van joh, dat moeten we heel erg even melden of zo. Sam Smith ervaart voor het eerst wederzijdse liefde. Ja, dat is heel leuk voor Sam Smith, maar hoef ik niet per se over te vertellen. De Baby Shark jongen, die maakt een comeback als popper, als K-pop artiest. Ja, heel leuk ook, denk ik, maar ja. Ja, dan, ja. Het gaat om dat. Ik weet niet of ik dat hier kan afspelen. Het gaat. Even kijken, als het goed is het dit. Ja, flikker op. Het gaat hierom. Oh, nee. Nee, dit is het dan. Nou ja, dan kan ik het hier wel even opzoeken. Wacht even. Dit zit dan de rest van de avond in je hoofd, hè, dus het spijt me niet. Even kijken. Het is dan toch dit. Ja, het is dan dit. Het is nu al vreselijk, dus ja, ik zou zeggen, bereid je voor. Het is al vanaf begin af aan is het al vreselijk, dus hou je vast. Nee, dan moet ik wel die hebben natuurlijk. Die.

Ja, en het schijnt dus dat hij nu muziek heeft gemaakt. Ja, als tenminste, ja, hij zat in de videoclip. Ja, het is hartstikke leuk voor die jongen, maar hij was toen 7 en dit liedje is uit 2017. Dus dat is 9 jaar geleden. Nou, het is geweldig. Direct, die brengt in oktober een nieuw album uit. Zara Larsson wil invloed op ticketprijzen van haar concerten, want die zijn te hoog. Madonna die is met 11 nominaties de grote kans hebben bij de MTV Music Video Awards. Rapper Ye de Biel treedt op in Duitsland, of Rusland moet ik zeggen, 2 keer ook zelfs. Ja, daar is ook niks meer van over. Dat is Kanye West, daar is toch ook niks meer van over. Ellie Goulding klaagt voormalige managers aan voor belangenverstrengeling. Zijn er ook nog leuke dingen te melden? Ik heb geen idee. Het is echt zo'n avond dat ik denk van waar zijn we nou mee bezig? Soms dan hangt dat gewoon in de lucht. Hè. Het is nu echt, alles wat ik aan het doen ben, dat slaat volgens mij ook helemaal nergens op. Maar goed, we proberen er verder het beste van te maken. Dat is ook wel weer zo. Maar het is niet dat ik denk van nou jongens, het gaat op zich wel, maar ik zit er niet lekker in. Hè. Dat merk je ook wel natuurlijk, ja. Nou ja, goed. Waar het door komt, geen idee. Er is gewoon weinig te melden. En dan word je ook niet heel vrolijk van dan de dingetjes die je wel kan zeggen. Het is komkommertijd, nog steeds. De vakantie loopt wel bijna op zijn einde. Maar het is toch dat je denkt, hè? Waar zijn we nou mee bezig? Goed, tijd voor nieuwe muziek dan maar. Muda, die was een aantal weken geleden, had hij nog de Adelsplaat titel op zijn naam. En nu verrast hij ons weer toch met weer nieuwe muziek. En dat is maar goed ook, want het is een lekker plaatje. Muda, nooit meer naar huis, hoor je nu. In Kortom Korrel, hier op Bert de Krimpen de Waard.

0: Britney, bitch.
1: Will.i.am en Britney Spears en Scream and Shout op de radio. Daarvoor hoorde je nog Ed Sheeran en Sing. En de nieuwe Muda, Nooit meer naar huis. Dan is het bijna 7 minuten over 8:30. Zometeen dan gaan we er weer aan staan. Dennis Danskwartier. Maar eerst nog even een opmerkelijk berichtje. Een Indonesische rechter heeft een Zwitserse man van 26... veroordeeld tot 1 jaar cel van het verstoren van een heilige feestdag. Hij ging op de hindoeïstische dag van de stilte, de dag van stilte, de straat op, wat dus verboden is. Hij liep op 19 maart door de verlaten straten en over het strand en overtrad daarmee de lokale regels. Hij plaatste er ook beelden van op social media. Hoewel het personeel van zijn verblijf benadrukte dat hij niet dat mocht doen. De beelden werden vaker bekeken. De dag van stilte die op Nyepi wordt genoemd. Wat? Die op Nyepi? Nou goed, prima. Ligt het dagelijks leven op Bali helemaal stil. Mensen blijven thuis om te vasten en te mediteren. En winkels zijn dicht. Het eiland is zelfs onbereikbaar die dag. De luchthaven is dicht en er varen geen veerboten. De autoriteiten spoorden de Zwitser op na een klacht. En hoe heet dat? Na een klacht van wie? En eerder arresteerden hem in een villa in de badplaats Legian. Kan gebeuren, zou ik willen zeggen, toch? Ja, niet helemaal de bedoeling, maar hij verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij de inwoners van Bali en de hindoeïstische feestdag niet wilde beledigen. Hij beweerde dat hij bij het maken van de video honger had en gefrustreerd was. Goed, toch een cel in. 1 jaar lang. En dit is Busted, toepasselijk.

Boef en Habiba en daarvoor Bastid met The Year 3000. Het is 9:45 over een seconde of wat. En dat betekent dat het dan alweer tijd is voor Dennis Dennis Kwartier. Maar dat betekent dan automatisch ook dat dit programma dan alweer voorbij is. Dus dat is ook wel weer een beetje waar we mee te maken hebben. Even een huishoudelijke waarschuwing of mededeling waarschuwing, hoe je het ook wil zeggen. We beginnen vanavond erg rustig, je hoort het al, met Klankcarousel en Sonnentans. Maar ik wil je wel vragen om, als je nog zin hebt in ruzie met de buren, om de muziek gewoon weer een klein tandje of een groot tandje harder te zetten. Want we eindigen wel weer met een banger, dat is ook wel weer zo. Dennis Dennis Kwartier, we zijn begonnen.

Zo, dat was het dan alweer. Dennis Dancekwartier, Jordi chronologische volgorde, Klankcarousel, Sonnetan, Sigma en Ella Anderson met Glitterball. Steve Aoki en Quintino met Mayhem en Tungevaak en Kid Ink. Ride With Me in de Brennan Hart remix. Tot zover ook wel weer meteen deze Kortom Korrelvaar van donderdag 20 augustus 2026. Ik spreek je graag, voor ons zit het weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korrelvaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpen de Waard. Dus dat komt helemaal goed wat mij betreft. Het is bijna weekend, hè, jongens. En het wordt mooi weer, hè. Dus ga er lekker op uit, zou ik zeggen. Want dat kan. Wat mij betreft de groeten. Want ik heb toch niks meer zinnigs te zeggen. En tot volgende week.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambositia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.